0: socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook

0: Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dekkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. En het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen, voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met

0: glijden door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
3: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaar voor de omgeving van dien.
2: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
4: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
2: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB in de Leidse regio staan.

0: Goedemorgen, het is 6 over 7 op deze woensdag 2 september. Taylor Swift en Anti-Hero. Het is de ochtendshow op Centraal Plus, een gloednieuwe editie. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: We zijn er weer, de leukste ochtendshow voor de Leidse regio en Wassenaar.
1: Je wordt op de hoogte gehouden van al het nieuws wat er in de buurt is gebeurd. Maar ook van ietsje verder, zoals toch in het oosten, zeg maar.
0: In het oosten.
1: In Overasselt.
0: Ja, dat is toch meer het zuidoosten. Nou ja, alles buiten. Verder weg dan Utrecht is het oosten. In Overasselt, ja, wat is daar gebeurd, joh?
1: Nou, wat er dus precies is gebeurd, wordt eigenlijk niet zo duidelijk verteld. Ook onze minister Van Weel heeft er weinig over losgelaten. Het valt wel terug te lezen dat het te maken zou kunnen hebben met inderdaad het drugskartelgeweld.
0: Ja. Ja.
1: En dat er toch heel veel jongere mannen over het algemeen die op straat zijn geweest met allemaal automatische of in ieder geval eng grote wapens.
0: Die beelden hebben we allemaal gezien, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet normaal dat in Nederlandse dat is een beetje on-Nederlandse taferelen, lijkt het. Aan de andere kant, de drugscriminaliteit viert hoogtij in ons land. Dus aan die kant is het ook wel weer, was het een beetje wachten op wanneer het zou gebeuren, maar ook in Overasselt of all places. Ja, wat mij vooral opviel was dat er op een gegeven moment dan is er zo'n persconferentie. En ja, er zijn natuurlijk een aantal persconferenties in de geschiedenis geweest die zijn blijven hangen. Bijvoorbeeld
1: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Nou, dat had Barack Obama inderdaad. Maar we hadden ook. Dat was volgens mij niet Barack Obama.
1: Dat was W.
0: Maar Barack Obama die dus inderdaad we've killed Osama Bin Laden. George Bush die inderdaad zegt America's under attack. Nou, we will hunt them down. En dat zijn speeches die blijven hangen. Maar dan zie je daar in Overasselt. Ja, dan zie je inderdaad een burgemeester, iemand van het OM en iemand van de politie. In zo'n gemeentehuisje waar

0: geen liefde is te vinden. TL-verlichting. En dan gaan ze een beetje lopen vertellen. Ja, we vinden het allemaal heel erg wat daar is gebeurd. En ja, de politie is goed bezig geweest. En het, ja, dan denk ik, ja, kom op zeg.
1: Ik kan me ook wel voorstellen
0: dat
1: een gemeente, niet de grootste gemeente van Nederland, denkt, ja, we gaan ons niet inrichten op, we hebben geen groot media persbureau met een set erbij. Maar aan de andere kant is dat, ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt, dit is niet een memorabel persmoment van, nee. Van een flinke terreuraanslag.
0: Ja, maar dan gaan ze ook zitten. Nee, je moet gewoon zet drie staattafels neer, ga staan. En, nou, maakt niet uit, ik wil nog wel een keer een cursus
1: geven. Ik hoor het al, Mark gaat training geven aan crisisteams voor presentaties.
0: En de afgelopen twee maanden zijn er fors minder kleine pakketjes vanuit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de consument, de importeur of de exporteur daarvoor €3 aan invoerrechten betalen. Maatregels in de hele EU ingevoerd.
1: Ja, we hadden het gisteren nog over dat het inderdaad voor privé mensen het waarschijnlijk een stuk minder aanlokkelijk wordt.
0: Ja.
1: Omdat dan, ja, dan zo goedkoop is het dan uiteindelijk niet meer. Dat kun je net zo goed niet doen.
0: Steeds meer bedrijven lijken volgens de douane te kiezen voor bulkinvoer van producten uit China. Ze slaan die dan vervolgens op binnen de EU om vanuit hieruit hun spullen door te verkopen aan consumenten.
1: Dropshippen.
0: Ja, maar dan wel professioneel.
1: Ja.
0: Want je hebt wel eens, als je bijvoorbeeld op AliExpress of zo of zo'n webwinkel zit, dan staat er ship from France of zoiets. Dan is het dus al binnen de EU en dan hoef je geen invoerrechten erover te betalen. Dus ja.
1: En dan misschien kun je een beetje geld sparen voor nieuwe pannenkooi in Leiderdorp. Want dat gaat ongeveer €20.000 gaan kosten.
0: Nou, heb je dat nog een beetje meegekregen in jouw vakantie? Want er was een pannakooi en die was opeens weg. En toen heeft de gemeente dus een heel persbericht gestuurd. En zo van, ja, we gaan aangifte doen. En wie heeft de pannakooi gezien? En echt 4 dagen later, toen zei Wereldhaven, de voormalige eigenaar van winkelcentrum Winkelhof. Ja, maar die pannakooi die was gewoon van ons. Die hebben we weggegeven aan de school in Eindhoven.
1: Oh.
0: En nu is de gemeente aan het kijken van, joh, kunnen we die pannakooi vervangen? Ook nog even, zich wel interessant, want het academisch jaar is geopend van de Universiteit Leiden.
1: Ja.
0: Alleen niet in Leiden.
1: Oh, waar is het gedaan?
0: In Den Haag.
1: Oh ja, daar zit ja. Een heel groot dependance van de school.
0: Voor het eerst in de 451-jarige geschiedenis van de Universiteit Leiden werd het dus in Den Haag gedaan. Vanaf inderdaad de universiteitslocatie Wijnhaven, het trok een academisch cortege naar Amare. En dat gebeurde dus. Maar wel een beetje gek dat het dan niet in Leiden is.
1: Ja, blijft altijd een beetje apart als je denkt dat je aan de Universiteit van Leiden gaat studeren. Dat
0: ja.
1: Het zomaar zou kunnen dat jouw faculteit of jouw studie de meeste colleges heeft misschien wel op het Spui in het nieuwe gebouw in Den Haag. Of dat je achter Centraal Station zit inderdaad in het Anne van Burenplein.
0: Ja, ja. Er is een beetje spanning ook tussen Den Haag en Leiden. Want dat zorgt er wel voor wat spanning inderdaad. Inmiddels wordt er ook wel vooral trots en betrokkenheid gezien. Het zou veel erger zijn als men in Leiden zou zeggen, tja, doe maar. Nou, dat zeg ik. Dat beide steden de universiteit willen zien groeien en bloeien, noemen ze positief.
1: Dus, en ik heb nog één stukje positief nieuws uit het oosten van Nederland, uit Nijmegen. Want de Alex van Halen, de drummer van de band Van Halen, die is dus gewoon geredderd. Je hebt vast wel van de band Van Halen gehoord en alle jaren 80 rockers die met mij mee handjes gooien in rocksymbolen. Die kennen Alex natuurlijk heel goed. En dan lees ik ook heel mooi dat hij dus geridderd is voor zijn bijdrage aan de kunst en aan de cultuur. Hij is inmiddels 73. En hij woonde dus van zijn 2e tot 9e jaar in Nijmegen. En toen zijn ze met familie en al dus verhuisd naar Amerika. En daar is Alex een van de grootste drummers geworden. Maar zijn broer, Eddie Van Halen, is een van de meest iconische gitaristen van de jaren 80 geworden. Nou, wat kon die Alex nou zo goed? Waar was hij zo goed in? Ja, daar kan zijn broertje uiteindelijk nog even meedoen. Ja. We zullen hier niet gelijk helemaal de speakers omverblazen om 12 over 7 in de ochtend.
0: Lekker joh, dit is de ochtendshow op Centraal Plus.
1: Maar toch, ik kon het niet laten om een van de meest iconische drummers die uit Nederland komt te mogen noemen hier.
0: Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Jono Shepard onderweg, Hugo en Salto, Jamaica en die hoor je nu. En meer nieuws uit je eigen buurt straks.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Shepard, Geronimo, voor nog Hugo en Solto met Jamaican. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. 18 minuten over 7 op deze woensdag 2 september. Het is alweer midden in de week.
1: Het is wel woensdag, wat gaat het
0: snel. De midden de week door midden zagen. Kunnen we niet een geluidje van een zaag? Of kan je een zaag na doen?
1: Een decoupeerzaag?
0: Weet ik veel, waar zaag je de week mee door midden?
1: Ja, dat mag je volgens mij ook zelf kiezen.
0: Dat is waar. Ik knip hem door. Tjing!
1: Zo'n zwaard.
0: Ah. Ja, doen we dat. We gaan naar de jaarmarkt in Leiderdorp toe. Aanstaande zaterdag, dan is het zover. Daar staat de Laan van Berendrecht in Leiderdorp. Helemaal in het teken van de kraampjes. Het cultuurplein, muziekplein. Heel veel gezelligheid. En het college van burgemeester en wethouders is er ook bij. En de organisatie van de jaarmarkt heeft Daan Binnendijk, de wethouder in Leiderdorp, zover gekregen om even iets te vertellen over de jaarmarkt die gaat plaats hebben. En op het laatst, er is ook een rodeo-stier, maar de vraag is, gaat de wethouder daar aan mee op zitten?
1: Nou, dat is volgens mij een officieus, hij gaat gewoon wel zitten, toch?
0: Dat hoop ik.
2: Okay. Nou, net als vorig jaar gaan we ook de jaarlijkse vrijwilligersprijs uitreiken. In plaats van vorig jaar was dat aan het eind van de middag, doen we dat nu aan het eind van de ochtend. Zodat we hopen dat we nog meer publiek hebben dan vorig jaar. En we zijn als college de hele middag per tourbeurt zijn we aanwezig om vragen of opmerkingen te behandelen van bewoners die gewoon langskomen. We hebben een bank, we hebben koffie, dus wees welkom.
3: Hoe gaat de opening van de jaarmarkt eruit zien?
2: Nou, dat doen wij in samenwerking met Tamarco. Dat begint om 10 uur, openen we. En dan hebben we een heel programma. Er zijn koren. Er zijn ook allerlei tentjes van allerlei organisaties die willen zich presenteren. En ook dit jaar zijn er ook een aantal sportverenigingen, waaronder bijvoorbeeld de IJsclub. Die presenteren zich ook om te laten zien wat ze allemaal kunnen doen. En wellicht ook wel ledenwerven.
3: Hoe gaat de uitreiking van de vrijwilligersprijzen precies uitzien dit jaar?
2: Nou, we hebben natuurlijk al een keuze gemaakt. Dat maken we natuurlijk niet een dag van tevoren. Die keuze hebben we al gemaakt. Het was zoals elk jaar ontzettend lastig om een keuze te maken. We hebben een keuze gemaakt. Er is 1 vrijwilligersorganisatie van het jaar. En er zijn 2 vrijwilligers van het jaar. Dus we reiken 3 hoofdprijzen uit. Maar elke organisatie die genomineerd is, die krijgt ook een taart. En de eervolle vermelding van mij op het podium.
3: Er staat ook een rodeo-stier voor een goede doel. Gaat u een poging wagen?
2: Ik voelde die vraag al aankomen. Daar moet ik nog even over nadenken.
0: Nou, dat doen de politici toch goed, hè? Een beetje tijd kopen.
1: Nou, kom op, Daan. Kijk, als Daan nou een of andere blessure zou hebben, die ja, ik moet even verstek laten gaan, anders wordt het erger. Dat is de enige excuus. Anders denk ik gewoon van ja.
0: Anders kan het ook gewoon faken, hè?
1: Nou ja.
0: Ik heb gezien. Nee, ik heb last van mijn rug, mijn grote teen, mijn whatever.
1: En dan heb ik hem natuurlijk weer animo gegeven. Nou, kom op, Daan, zou leuk zijn.
0: De jaarmarkt in Leiderdorp aanstaande zaterdag. Dus in het centrum van Leiderdorp. Ed Sheeran, Eyes Closed, die hoor je nu. Het is de ochtendshow op Centraal Plus.
4: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Rabin, wat heb je toch weer fantastisch fijn je platenkoffertje meegenomen. Ed Sheeran, Eyes Closed zat erin.
1: Ja.
0: En straks heb je nog Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton. En ander en 45 Ultra komt ook nog voorbij. Je hebt lekker bezig.
1: Ik ben altijd wel fan van Macklemore geweest. Ik weet niet, het is niet altijd even populair om dat te zeggen. Als je van hip-hop houdt. Omdat het wel een beetje een zeg maar, popmuziekige witte man is die hip-hop maakt.
0: Ik vond wel,
1: maar ik vind het wel een aangename rapper hoor.
0: Op een gegeven moment kwam hij met het liedje Same Love.
1: Mm-hmm.
0: En dat was best wel progressief.
1: Ja, met dat intro over zijn oom. En over, het gaat ook over überhaupt gewoon meer de andere geaardheden. En over een beetje trans, geloof ik, als ik me goed herinner.
0: Nou, die gaan we niet draaien. Kent Holders gaan we wel draaien.
1: Ah, dat is ook goed.
0: Maar eerst nog een hele hoop andere dingen. Er zijn meteen nieuws, weer en verkeer uit je eigen buurt. Het regio-nieuws komt eraan. Maar eerst terug naar 1996. Total Touch. And Somebody Else's Lover.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark van Ink. Een motorrijdster is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de N206 in Leiden. De vrouw verloor op de Europaweg de macht over het stuur. Ze botste vervolgens tegen de vangrail en kwam ten val. Andere weggebruikers schoten direct de hulp en verleenden eerste hulp. Daarna namen medewerkers van de ambulancedienst de zorg over. De motorrijdster is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig haar verwondingen zijn is niet bekend. De gemeente Leiden-Dorp onderzoekt of er een nieuwe panna-kooi kan komen als vervanger van de verdwenen kooi op het Statendaalderplein. De kosten worden geschat op 15.000 tot 20.000 euro. Een nieuwe locatie is nog niet gevonden. De oude panna-kooi verdween eind juli. Aanvankelijk was onduidelijk wat ermee was gebeurd. Later bleek dat de initiatiefnemer de kooi had geschonken aan een middelbare school in Eindhoven. Van diefstal was volgens de gemeente geen sprake. De kooi wordt daarom niet teruggehaald. Uit eerdere gesprekken met inwoners bleek dat veel jongeren gebruik maakten van de voorziening en graag een panna-kooi willen behouden. En Leiden-Dorp houdt komende zaterdag weer de jaarlijkse jaarmarkt. Die vindt plaats op de Laan van Berendrecht en het Statendaalderplein. De markt begint om 10:00. Bezoekers kunnen tijdens de dag onder meer in gesprek met leden van het gemeentebestuur. Om 11:15 worden de vrijwilligersprijzen uitgereikt. Dit jaar is er voor het eerst ook een prijs voor een vrijwilligersorganisatie. Op het Cultuurplein presenteren culturele organisaties en sportverenigingen zich. Bezoekers kunnen daar ook verschillende sporten uitproberen. Nieuw op de jaarmarkt is een rodeo-stier. Deelnemers kunnen daarmee een geldprijs winnen. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. Het is wel bewolkt, maar af en toe toch een klein kansje voor de zon om door te komen piepelen. Het gaat misschien nog wel een klein beetje regenen hier en daar tussendoor, want uit de wolken kan toch een regendruppeltje vallen. Met name in de loop van de avond, denk aan een uurtje of 8, 9, 10. Dan kan er toch echt wel een buitje kunnen komen. Maar het wordt wel een graadje of 21 vandaag.
1: En doe je ook de verkeersinformatie?
2: Nee.
1: Oké, want er staan geen files.
2: Oh, in dat geval ja.
1: Zeg maar.
2: Geen files.
1: Oh.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: Macklemore, Ryan Lewis en Ray Dalton met Kent Hollows. Daarvoor nog Another en 45 Ultra met Talk to You. Het is 7:50 op deze woensdag 2 september. En we gaan even naar het programma Backstage toe. Want Dierenambulance en Vogelasielregio Leiden helpt zieke, gewonde en ontheemde dieren. Maar welke dieren komen ze tegen in hun werk? Voorzitter Peter de Jong legt het uit in het programma Backstage.
1: Ja, dus we zien ook niet-inheemse dieren. dat komt niet zo heel vaak voor. Maar ja, moet je denken aan slangen, spinnen, schorpioen. We hebben recentelijk, en dat was niet hier, maar in Alphen... een echtpaar die was op vakantie geweest. Die deed de koffer open, daar zat een schorpioen in. Daar hebben de collega's die weggehaald. Die waren de straat nog niet uit, toch? Er werd gebeld, kun je omkeren? Want ze hadden in een gymschoen ook nog een of andere grote spin gevonden. Maar dat zijn wel de leuke uitzonderingen.
2: Ja. Wat krijg je nou in zijn algemeenheid aan meldingen? Zijn dat vogels, honden, zijn het grotere beesten, paarden, in de wei?
1: Nee, kijk, vee doen wij niet. Nee. Hè? Daar is echt de veearts voor. Die staan ook op een land. Wij hebben vooral vogels. Om een getalletje te noemen, afgelopen jaar bijna 3600 vogels opgevangen.
2: Ja.
1: 160 honden en iets van 730 katten. En dan hebben we nog een aantal andere dieren, een paar honderd. Dus ja, je zit toch gauw aan heel veel beesten die wij ophalen.
2: Ja.
1: De vogels vangen we zelf op.
2: Ja.
1: Maar alle andere dieren die voeren wij door naar gespecialiseerde centra.
2: Ja.
1: Of naar een dierenasiel.
0: Op onze website centraplus.nl, daar kan je de hele reportage of de hele uitzending terug.
3: Het is ook wel goed om te weten dat als je denkt van ja, ik ga mijn oude dag lekker even vrijwilligerswerk doen.
0: Ja.
3: Dat je toch misschien wel met schorpioenen en zulke handspinnen op de muur en slangen te maken kan krijgen.
0: Wat is het gekste dier dat jij ooit hebt gezien?
3: Ik denk dat jij dat bent, Mark.
0: Dit is Sommieux.

0: Somje en Fiels tijdens de Centraal Plus ochtendshow.
1: Dit is de ochtendshow. Centraal Plus. Mark. Plus. Rabin. Plus.
0: Julia Den Heijer.
1: Is wakker worden met...
0: Nou, een gesprek over in ieder geval dat Dam tot Dam loopt. Want Julia is hier in de studio. Julia, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: 16 kilometer de Dam tot Dam loop lopen om geld in te zamelen voor onderzoek naar alvleesklierkanker. Jouw vader werd afgelopen winter op 59-jarige leeftijd door deze agressieve ziekte getroffen. Het wordt een gesprek met een lach en een traan.
2: Ja, ja. Inmiddels kan ik er wel wat beter over praten, uiteraard. Maar ja, sinds november staat ons leven echt gigantisch op zijn kop.
0: Ja, ja. Ja. Stilzitten is voor jou geen optie?
2: Nee, nooit. Nee. Dus ook nu niet. En ik hou ontzettend van hardlopen. Dus dat is voor mij mijn uitlaatklep. En hoe mooi is het dat je dan met je hobby, je uitlaatklep, geld kan inzamelen voor later. Want zoals je misschien al hebt gelezen, voor mijn vader is het helaas te laat. En ja, stilzitten is geen optie. Met alle andere soorten van kanker. Dit is de slechts behandelde kanker tot nu toe. Is heel slecht behandelbaar. Is het denk ik ook zo begonnen. Ik bedoel, er is geld nodig voor onderzoek. En ja, dat andere kankersoorten beter te behandelen zijn, is denk ik ook zo begonnen. Dus als we met z'n allen geld inzamelen, dan is er misschien voor mensen die dit later treft ook nog hoop.
0: Waarom is deze vorm zo moeilijk te behandelen? Is er dan gewoon te weinig onderzoek gedaan? Of?
2: Het zit op een hele moeilijke plek in je lijf. En vaak, dat was bij mijn vader dan niet zo, heb je vaak ook bij deze soort uitzaaiingen. Omdat het dus bij de maag zit. Nou ja, ik hoef je niet te vertellen dat daar allemaal belangrijke organen zitten. Mm-hmm. En bij mijn vaders geval, heel vaak zit de tumor ook op een plek waar ze hem niet kunnen opereren. Dus dan met chemo ga je de tumor kleiner maken, waardoor die te opereren is. Alleen bij mijn vader was helaas in november al duidelijk dat hij echt op een verkeerde plek zat. En dat is 9 van de 10 keer bij heel veel mensen ook zo. En dan is er eigenlijk gewoon niet bij te komen. Dat is eigenlijk het simpele verhaal. Ja.
0: Je woont in Leiden-Dorp. Hoe kom je er dan bij om in Dam tot Dam loop te gaan lopen? Doe je vaker met wedstrijdjes?
2: Ja, zeker, zeker. Dus ik wil iedereen ook aanmoedigen. Dit kan natuurlijk ook bij de Leiden Marathon. Dit kan bij de 100 Bruggenloop. Zowel wandelend of hardlopend. Ik dacht ook, met wat voor gevoel ga ik hier zitten? Eigenlijk meer, voor mij is in ieder geval stilzitten nooit een optie. Maar ja, als je zelf zoiets hebt van, goh, ik wil een keer iets doen. Ik wil gaan lopen, hardlopen. Alles is goed. Pak de fiets. Zo kan je het verschil maken. Want ik ben zelf nog jong. En ik hoop het zelf, dat is mijn doel, dat ik het ook nog meemaak, dat er een medicijn gaat komen. Of een behandeling die deze mensen wel wat langer de tijd geeft. Want er staat nu maar een jaar voor. 9 van de 10 patiënten die zijn na een jaar nog niet meer in leven eigenlijk. Ja. Ja.
0: Dus er is keihard geld nodig.
2: Heel hard, ja, zeker.
0: Ongebreideld even reclame maken. Hoe kunnen mensen jou gaan steunen?
2: Ja, op Supporta, dus als je mij zoekt, Julia Den Heijer op de Dam tot Dam loop. Support Casper, dat is het belangrijkste, want dan gaat het echt gericht naar alvleesklierkanker. Maar ik wil eigenlijk ook vooral oproepen, er staan heel veel andere mensen. Ik ga met 65 mensen rennen. Ik zelf ga al bijna naar de €3000, dus dat is echt superveel geld. Eetje. Er staan ook andere sportievelingen tussen, dus zoek vooral op Support Casper. Je kan ook direct doneren. En dan maken we hopelijk het verschil om in 2030 een werkend traject te maken voor deze mensen.
0: Kijk, dat is het doel, dus stip op de horizon, hè?
2: Ja, dat moet je altijd hebben, denk ik.
0: Ja, zeker. Hey, Dam tot Dam loopt 16 kilometer.
2: Ja.
0: Ik ben totaal geen hardloper, maar dat is best een stukje volgens mij.
2: Dat is wel een stukje, alleen ik heb zelf al halve marathons gelopen. Ik ga het wel rustig aandoen, weet je. Normaal heb ik een tijd in gedachten, alleen mijn gedachten zitten nu af en toe ook even ergens anders. Dus ik ga hem nu eigenlijk vooral, dat is de eerste keer dat ik hem een soort van rustig ga lopen. Dus niet alleen maar van, welke zone zit ik, hoe hard
0: PR,
2: ga ik.
0: Heb ik mijn
2: nee,
0: PR?
2: Dus dat is voor mij misschien ook weer, toch ook pas bij deze periode. Dus dat is ook een mooie oproep van, het hoeft niet altijd snel. Vertragen is soms ook goed. En dat hoop ik eigenlijk voor mezelf en voor alle mensen helaas in Nederland hiermee te maken hebben te doen.
3: Een hele andere manier van rennen. Het ook een beetje, is het dan ook misschien een beetje een soort van een verwerkingsmomentje? Om dus in die 16 kilometer dan toch een beetje dus niet alleen maar bezig zijn met het rennen. Of jezelf afleiden als uitlaatklep, maar het helemaal te ervaren.
2: Nou, inderdaad. En ik ben zelf 27, de wereld ligt aan mijn voeten. Druk. We weten het allemaal. Alleen 16 kilometer is lang. Misschien voelt het wel heel erg lang omdat ik ga vertragen. Maar dat is ook wel iets moois. Dus lekker muziekje op, lekker kijken naar de mensen om me heen. Doe ik normaal ook wel. Alleen dan kijk je toch ook heel veel op je horloge.
0: Ben je ook meer met jezelf bezig, denk je? Dat je denkt van, maar ik wil mijn PR. Ik wil een beetje prestatie.
2: Ja, weet je, heel individualistisch. En nu ga ik eigenlijk we gaan niet met z'n 65 tegelijk rennen. Er zijn 65 mensen die zich voor deze Dam tot Damloop hebben ingeschreven om voor dit doel te rennen. Misschien we hebben allemaal een oranje shirtje aan. Misschien komen we elkaar tegen. Maak je een praatje. Ik doe het nu nooit.
0: Kijk. We gaan op onze website een linkje zetten naar de supportpagina. Dan als mensen zitten te luisteren en denken, ja, dit vind ik mooi om dit initiatief te steunen en te doneren. Ja. Dan kan dat via onze website centraalplus.nl in de loop van de dag. Wanneer is de Dam tot Damloop?
2: 20 september. Ja, ja, bijna. Ik heb nog even.
0: Ja, daarom. Goed getraind.
2: Ja, vanavond weer.
0: Kijk, hoppakee.
3: Nou, hou je veilig. Net geen blessures opdoen de komende weken.
2: Nee,
3: en dan
2: komt
3: helemaal
2: goed.
3: Lekker.
0: Julia Den Heijer, dankjewel voor je komst in de studio. Heel veel kracht toegewenst voor jou.
2: Dankjewel. Jullie bedankt.
1: Centraal Plus Mark Plus Rabin is lekker wakker worden.

0: Veronica's en Untouched. Ik dacht dat dit dus een oudere plaat was, Rabin. Dat echt uit de jaren 90 of zo.
1: Nee joh.
0: Ja, nee, dat blijkt, maar dat zat even in mijn hoofd.
2: En nu de 1 seconde ronde.
1: Ja, de plek waar je muziekkennis getoetst kan worden. En we spraken net met Julia, want die heeft ook altijd de muziek die op tijdens het hardlopen, begrijp ik toch?
3: Zeker, ja, wel techno hoor.
1: Oké, techno.
0: Nou, dat draaien wij hier niet regulier.
1: Nou, wat we wel doen is een spelletje dat ik 1 seconde laat horen van een track die je sowieso gaat horen naar achter. En dan kijken of je aan die 1 seconde al genoeg hebt om te weten welke het is. Dus Julia, speel je met ons mee?
3: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Oké, nou, dus hij klinkt zo. Het is wel herkenbaar, ja. Toch?
0: Ja. Oh, ik heb hem.
1: Ja?
0: Ja. Ja, ja.
1: Nou, Mark zit te glunderen. Ja. Oké, doe alle mics uit. Vertel het me.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, ja. Maar, vertel het je straks wel.
1: Oké. Julia, heb jij een idee?
3: Ja, dit is het probleem. Want als ik dus met hits er ook heb, dan weet ik de titel. Maar niet de artiest of andersom. Ja.
1: Oké. Wat is de titel?
3: Stay.
1: Ja, nou, dat. Oké. Maar wie is die guy ook alweer? Nog 1 keertje luisteren dan.
0: Je kan nog wat doorzingen in je hoofd.
3: Ja.
1: Ja, hij heeft, volgens mij is hij de jongste. De enige. Hij heeft 4 oude zussen. Komt uit Amerika.
0: Het zijn allemaal tips voor je niks aan
1: hebt. Achternaam. Nee,
3: ik ben ook gelost nu al.
1: Ja, nee, oké. Okay, nou, ja, dan ga ik nog kijken of ik een hint kan vinden. Nou, zijn achternaam klinkt een beetje als... zou je kunnen schrijven als een verkeerd uitgeschreven manier van bruine legumes die je in de soep kan doen.
0: Ochtendshow@centraalplus.nl

0: Het Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
3: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
2: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
4: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
2: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix

0: Olivia Rodrigo, het is de ochtendshow op Centraal Plus. Goedemorgen, de omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. Het is 7:07, zo midden in de week, woensdag 2 september. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark. En het is toch nog een beetje zonnig. Regen hoef je er in deze ochtend nog net niet te verwachten als
0: beloofd
1: je onderweg bent naar je werk. Ja, dat beloof ik.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, die regen komt dan misschien in de loop van de middag, maar met name in de avond. Een beetje als de zon onder aan het gaan is. Dus als je net terugkomt van de voetbal, weet je wel. Van het trainen. Of als je net uit de sportschool terugkomt. Nou, dan kun je misschien nog een buitje koppen.
0: Maar voor de rest, als je gedoucht bent vanaf het sport compleet, dan ben je
1: gelijk weer, zei ik nat.
0: Ja, dat is altijd, hè. Maar beter nat naar huis dan nat ergens naartoe.
1: Zo, ja, dat mag op een tegel. En dat mag hier boven het toilet.
0: Dat is wel een goede. Beter nat naar huis dan nat ergens naartoe. Ja, maar je begrijpt wat ik bedoel, toch?
1: Ja, zeker. Ja, okay. Helemaal mee eens.
0: Nieuws uit je eigen buurt. De kermisattracties die naar Leiden gaan komen op 2 en 3 oktober zijn bekend. De Lammermarkt staat dit jaar weer een groot deel van de attracties. Ben jij een beetje van de kermisattracties?
1: Ik vind ze altijd heel erg leuk. Maar als het dan zover is, dan ga ik eigenlijk nooit op of in. Ik weet niet precies waar het door komt.
0: Okay, maar je vindt het wel leuk om te kijken.
1: Ja, ik vind het leuk. En ik zou het ook wel leuk vinden om erin te gaan. Maar dan moet je ergens waar in rij gaan staan. En dan is er eigenlijk altijd wel weer iets. Ik ben dan met een groepje. En dan willen die niet. En dan willen die even bier halen. Oh, ja. En zij moeten plassen. Ja, ja, ja. En dan heb ik al heel gauw zoiets van, laat maar, het kan even niet.
0: Ben je een beetje van de namen?
1: Nee, ik weet alleen de octopus.
0: Oké, okay, nou, die staat er volgens mij niet,

0: Maar ze hebben allemaal wel bijzondere namen. Funhouse, nou dat is logisch. Reuzenrad. De Freefall Tower. Gravity. Autoscooter. Booster. Airborne. Snowjet. Breakdance. Polyp.
1: Oh, is een polyp. Ja, dat is die ken ik wel. Ja.
0: Spookhuis en de Phantom Schommel.
1: Ja, ik ben dus heel erg fan van die Freefall Towers. Want ik vind dat gevoel als je van een heuveltje afrijdt. Dat gewichtloos gevoel in je maag.
0: Ja.
1: Dat vind ik geweldig leuk.
0: Ja, 80 meter hoog. Ja. Een van de hoogste attracties op de kermis met de 2 en 3 oktober.
1: Nee, daar wil ik heel graag heen. Als het hoog en een beetje gewelddadig is, dan vind ik het al heel erg leuk.
0: Op het Schuttersveld zijn ook 6 attracties. De Reactor, de Breakdance, Disco Jumper, XXL, de Rupsbaan, de Cakewalk en de Katapult. En op de Beestenmarkt de Booster en de Supermouse. En bij het station zet dit jaar geen kermisattractie.
1: Oh.
0: Vorig jaar was er een pilot, maar die is niet aangeslagen. Daarom wordt enkel gebruikt voor spel- en eetzaken.
1: Vind ik ook wel oké. Een station is toch wel een beetje zo'n gewoon een hub. Weet je wel? Alles moet daar kunnen. Iedereen moet in en uit kunnen. Misschien is het handig om dat gewoon lekker vrij te houden. Want de halve regio komt ook met de trein of bus. Ja,
0: het is dit jaar ook nog toe. Het is dit jaar ook nog op zaterdag. Dus er zullen veel mensen van buiten Leiden ook wel naar Leiden toe komen. En op het Pieterskerkplein is trouwens een nostalgische kermis.
1: Oeh.
0: Dus met oude dingen. Dus dat is ook leuk als je gewoon nog kermis niet leuk vindt.
1: Kooien met vrouwen met een baard erin en dat soort dingen? Of hoe bedoel je ouderwets?
0: Nee, ja, gewoon een oude draaimolen, een oud zweefmolentje. Van echt vroeger.
1: Oké, met kaarslicht en zo.
0: Dat weet ik niet. je kan het even teruglezen, want dit ging allemaal wel vrij snel op onze website centraalplus.nl. Dit zijn de attracties op de Leidse kermis tijdens 2 en 3 oktober. En op zaterdag 5 september start in het centrum van Leiden Language Café 071. Dat is een laagdrempelig taalcafé voor mensen van alle afkomst- en taalniveaus. Ik wist helemaal niet dat het bestond.
1: Nou, ik vraag me altijd af als je dan dus voor alle niveaus doet. Want er komt iemand met bijvoorbeeld dat taalniveau A1. Dus die kan net hallo, ik ben... dit zeggen, weet je wel, privet, kakzilla. Dat is mijn Russisch bijvoorbeeld. Daar houdt het wel een beetje op. Dus dan mag ik daar naartoe. Maar ook iemand die aan zijn C1 een beetje wil oprakelen. Dat hij gewoon weer een beetje in shape is. Nou, dan kunnen we toch net helemaal niks. Wat doe je dan op zo'n café?
0: Ja, het belangrijkste is dat je binnenstapt en meedoet in ieder geval. Denk ik dat je met ook een beetje je eigen niveau zoekt of zo.
1: Hallo, mijn naam is Rabin. Ik maak pilsbieten.
0: Was?
1: Wat? Ja, precies. maar we doen wel een beetje lollig over. Maar dit soort initiatieven zijn wel de manieren. Zeker. Om eigenlijk in contact te komen met de bevolkingsgroep waar jij je misschien onder wil gaan scharen. Ja. Als je de taal nog wil leren.
0: Ja, en dan kan je ook gewoon cartoons kijken. Dat werkt ook.
1: Ja dat, of in dat Friends kijken. Zoals in de film The Terminal.
0: Nee.
1: Daar leert... Tom Hanks, de acteur.
0: Oh ja, op dat vliegveld waarbij hij niet weg mag.
1: Precies.
0: Ja.
1: En dan leert hij dus van alle. Leert hij dus van Friends en van allemaal affiches. Leert hij dus Engels.
0: Oké.
1: Nou, dat is een stuk lastiger.
0: Dat is een goede film, 2004 of zo.
1: Dus je wil niet opgesloten worden zonder land op een vliegveld.
0: Nee.
1: Kom maar gewoon lekker naar zo'n cafeetje om lekker met elkaar in Nederlands te leren praten.
0: Dat is zeker. Ik zit even te kijken wanneer die film ook alweer... 2004, ga ik toch goed? Zo,
1: nou.
0: Ik heb echt een muziekkennis, filmkennis, niet normaal.
1: Wie was de componist van die muziek dan?
0: Nee, niet.
1: Dat is John Williams.
0: Noemen ze film, ga ik een jaar te over.
1: Mission Impossible, Ghost Protocol 1.
0: 2019.
1: Nou ja, ik geloof je meteen. Geen idee.
0: Maakt ook niet uit wat ik zeg nu, hè?
1: Nee.
0: Maar ik ben hier wel goed in. War Games, 1984.
1: Zo, ik heb nog nooit van Wargames gehoord. Waar ik wel van heb gehoord, is de 1 seconde ronde. Want die moet ik nog even oplossen.
0: 2026.
1: Want Julia had het goed namelijk. Ze kende het nummer heel goed. Ze noemde het Stay. Ja, dat is wel het volgende woord. Dat is niet de naam van het nummer. Maar hoe klinkt die ook alweer de 1 seconde ronde?
2: It's a beautiful things.
1: Ja, zo heet hij. It's a beautiful things. En die hele onhandige hint die ik gaf. Ja, daar heb je natuurlijk niks aan.
0: Nee,
1: daar
0: heb ik niet geluisterd.
1: Die band, Benson Boone.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone en Beautiful Things. Het is de ochtendshow op Centraal Plus.
2: Dit is de ochtendshow. Centraal Plus. Mark plus Robin plus
1: Marianne Katman.
2: Is wakker worden met...
1: Nou, toch wel een gesprek over de schooltuin... de schooltuin in de Stevenshof. Want schooltuincomplex De Distelvink in de Stevenshof bestaat 40 jaar. En dat wordt zondagmiddag gevierd met een jubileumfeest... voor huidige en voormalige schooltuinkinderen. Hun families en andere belangstellenden. Marianne Katman vertelt ons er alles over. Marianne, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Hartelijk welkom in de studio. 40 jaar De Distelvink... mensen hebben ook wel eens iets van 100 jaar gehoord, hè? Maar dat is wat anders.
3: Nou, de hele vereniging bestaat het hele jaar 100 jaar. En gelukkig hebben we ook een heel mooi boek en we hebben andere dingen gevierd en zelf. Maar ja, 40 jaar is ook niet niks. Dus nu even de alle schijnwerpers op de Stevenshof. Ja.
1: Maar de Stevenshof is nog niet een hele oude wijk. Hoe is dat 40 jaar geleden dan?
3: Ja, eigenlijk mag je zeggen dat het... heel mooi was van de gemeente en de ontwerpers... om te zorgen dat voordat er mensen waren... er al een park was. En een dierenwei. En er waren wel wat huizen. En er waren ook al kinderen op school. Maar het is wel heel erg gegroeid. En het leuke is dat... ik was er ook bij. Als je jong begint, dan kan je dat ook gewoon meegemaakt hebben. En mensen geloven het nu niet meer. Want we zitten echt helemaal middenin in een groen stukje. Ja. Maar vroeger stonden we als een eenzaam huisje... in een vlakte...
4: Ja, oh, dus de Stevenshof is gewoon om dit complex heen gebouwd.
3: Ja, eigenlijk, het zijn allemaal vlekken. Mensen die daar wonen zijn heel blij in de Stevenshof, hoe het allemaal gegroeid is. En het begon aan de Rijndijk, aan die kant. En is het zo naar achteren gegroeid richting Wassenaar.
1: Ja, want ja. Ik heb hier een scan meegenomen, een scan gekregen. Ik moet even kijken of de camera dan gaat schakelen naar mij toe. Want dan kunnen mensen op televisie het ook zien.
3: Dat en daar is een huisje, zie je daar? Een huisje. En dat zijn wij. En dat vlakte daar naast, dat waren de tuintjes.
1: Ja. Oh ja, ja. Ja, het is niet zo heel goed te zien op tv hoor, maar dat komt wel goed. Er was dus niks. En behalve het schooltuincomplex, een wijk eromheen gebouwd. 40 jaar schooltuinen nu. Wat is in die 40 jaar allemaal gebeurd?
3: Ja, het was eigenlijk heel nieuw. Want het bestond dan op maar één plek. En dat je dan ook op andere plekken in de stad kinderen scholen kan gaan uitnodigen. Dat was wel heel bijzonder.
1: Ja.
3: En eigenlijk bestaat het al sinds 1926 in Leiden en in het boek... van schooltuin in Nederland staat dat je dan voor hele goede grond moet zorgen. Nou, dat had iets beter gekund. Want 's ochtends reken langs en was het nog een grasland. Ja. Hè, in de Stevenshofjes polder. Drainage aangelegd. 's middags was het geploegd. En ongeveer een week daarna de kinderen erop. Hele harde, zware klei als het droog was. En er zijn ook ouders geweest die zegt... dat kan je kind niet aandoen. En de tuinleider, dat was ook een vriendin, is ook een vriendin van mij... die daar begonnen is met een werkverruimende maatregel. Ga jij maar de tuinleider hier worden? Die zei ook, wat moet ik nou? Dus met veel water geven is het dat jaar ook gelukt. Hè? Dan wordt het wat zachter.
4: En er zijn dus blijkbaar misschien wel een hele hoop kinderen... die dus nu misschien wel in de 50 zijn... die ooit in de Stevenswijk zijn opgegroeid. Stevenshof zijn opgegroeid. Die nu echt van die grote, vereelde, grote werkklauwen hebben. Want die hebben het geleerd van het klei.
3: Nou, dat kan wel. En het is helemaal waar wat je zegt. En ik kom die mensen ook tegen. Het grappige is dat dus ook kinderen van toen daar nu weer wonen. Oh ja. En meekomen met hun kinderen. Dus ja, dat vind ik heel mooi. Maar ik kijk nooit naar hun handen. Ik praat met ze hoe ze het vonden.
4: Ja. Nou, ben ik benieuwd naar die grote klauwen. Die grote Stevenshofse klauwen.
3: Ja.
1: Is tuinieren onder kinderen nog net zo populair als vroeger? Of misschien populairder?
3: Ja, in het algemeen wel. Maar de kinderen zijn wel anders dan vroeger. Sommige leraren die ook in ons mooie boek staan... die zeggen, nee joh, er is niks veranderd. Je kan zeggen door de bank genomen dat hun... hoe noemen ze dat? Je aandachtspannen is wel kleiner.
1: Ja. Je moet allemaal een tablet meegeven.
3: Ja, maar ze zijn nog steeds enthousiast. En ik kijk er nu naar uit. Dit is de week dat ze weer komen na de vakantie. Sommigen zijn in de vakantie ook nog eens geweest. Mm-hmm. En dan, wauw, het is ontploft. Ja, ik heb zo'n courgette. Nou ja, deze is...
4: Ik wou net zeggen, je hebt me toch ook een knoepert van een courgette meegenomen. Daar kan ik dit is echt een van de grote van eten.
1: Ik dacht dat het een aubergine was, maar dit is echt wel een flinke... Een flink apparaat.
3: Nou, ja. Deze die eet ik zelf ook nog graag op. Maar de kinderen willen liefst...
1: Ja, in 2 dagen neem ik aan.
3: Kinderen willen liefst zo'n grote. Dus wij hebben de laatste weken het er niet meer afgehaald. Want ja...
1: Laat maar doorgroeien.
3: En laat ze maar roepen dat zij de grootste hebben.
1: En dan ook mais. Maar in principe groeit dat niet echt in de Randstad.
3: Suikermais.
4: Zou je denken, maar...
3: Dit is suikermais. Kinderen vragen gelijk, kan je het popcorn van maken? Nee, wij hebben de suikermais. Dit is een exemplaar dat we ontfutselen aan de halsbandparkieten.
4: Oké.
3: Want dat is ook veranderd. Ja. 40 jaar geleden kwamen die niet. waren ze er nog eigenlijk niet. Ik geloof in 1990 kwamen de eerste hier zo in de Leidse regio. Maar wij moeten vechten dat wij die mais mogen opeten op tijd.
1: En dan nog iets? Pepertjes of zo?
3: Ja, het leuke is, wij zijn een hele rijke leeromgeving. Dus we hebben altijd een kas met gekke dingen.
1: Oh, ja.
3: En deze, ja, ik vond het zulke leuke pepertjes. Ik ben zelf een beetje bang voor peper, want het zit aan mijn handen en het is heel sterk.
1: Ja.
3: Maar iedereen vindt hem schattig. En deze heb ik ook meegebracht. Dat is ons boek waar ook de schooltuin...
1: Oh, ja, 100
3: steeds...
1: jaar het
3: ja, daar staan alle schooltuincomplexen in. We zullen dat zondag ook hebben liggen. Als mensen zeggen, ik koop hem niet, maar mag ik even inzien. Ook de mevrouw die de illustraties heel mooi maakt. Die
1: jullie hebben
3: ook...
1: gewoon je verhaal opgeschreven eigenlijk, hè?
3: Ja, ja zeker. Ja, nou, voor de toekomst bewaren hoe dit allemaal gegroeid is.
1: Kijk, fantastisch. Aanstaande zondag van 2 tot 4 is het feest op het schooltuincomplex. De Disselvink in de Stevenshof. Vanwege in ieder geval het 40-jarige bestaan van de schooltuincomplex. En het 100-jarige bestaan van de vereniging. Zo zag ik het goed, hè?
3: Heel goed.
4: Zou je dat niet even moeten vieren met een hapje van die peper, live on air?
1: Ik moet nog een uur. Zijn pittige pepers of valt mee?
3: Nee, dit zijn pittige pepers.
1: Oké, we gaan snel door. Marianne Katman was hier in de studio. Dank voor de komst en heel veel plezier en succes komende zondag.
3: Ja, jullie ook.
1: Volgens mij wordt het prima weer, hè?
3: Ja, we hebben geluk. Ja.
2: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Nou, de Yankee laat er geen twijfel over staan hoe deze plaat heet. Dura en daarvoor nog Chef Special met Amigo. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Het is bijna 8:30. Gaan we even bellen met verslaggever Brigitte. Want die staat bij een school. Want de scholen zijn natuurlijk weer begonnen.
1: En 8:30 is wel echt zo'n kenmerkend tijdstip. Ik weet nog van mijn basisschooltijd heel goed. Dat was het moment dat je binnen moest zijn. En als dat niet was gelukt...
0: De schoolbel.
1: Dan had je toch wel problemen.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Een motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de N206 in Leiden. De vrouw verloor op de Europaweg de macht over het stuur. Ze botste vervolgens tegen de vangrail en kwam ten val. Andere weggebruikers schoten direct de hulp en verleenden eerste hulp. Daarna namen medewerkers van de ambulancedienst de zorgen over. De motorrijder is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is niet bekend. De gemeente Leiderdorp onderzoekt of er een nieuwe panna-kooi kan komen als vervanger van de verdwenen kooi op het Statendaalderplein. De kosten worden geschat tussen 15.000 en 20.000 euro. De nieuwe locatie is nog niet gevonden. De oude panna-kooi verdween eind juli. Aanvankelijk was onduidelijk wat ermee gebeurd was. Later bleek dat de initiatiefnemer de kooi had geschonken aan een middelbare school in Eindhoven. Van diefstal was volgens de gemeente geen sprake. De kooi wordt daarom niet teruggehaald. Uit eerdere gesprekken met inwoners bleek dat veel jongeren gebruik maakten van de voorziening. En Leiderdorp houdt zaterdag weer de jaarlijkse jaarmarkt. Die vindt plaats op de Laan van Berendrecht en het Statendaalderplein. De markt begint om 10:00. Bezoekers kunnen tijdens de dag onder meer in gesprek met leden van het gemeentebestuur. Om 11:15 worden de vrijwilligersprijzen uitgereikt. En dit jaar is er voor het eerst ook een prijs voor een vrijwilligersorganisatie. Op het Cultuurplein presenteren culturele organisaties en sportverenigingen zich. En bezoekers kunnen daar ook verschillende sporten uitproberen. Nieuw op de jaarmarkt is een rodeo-stier. Deelnemers kunnen een geldprijs winnen. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
1: En wat het weer betreft, zoals je kan zien, is het nu goed lekker zonnig. Maar die bewolking gaat gedurende de ochtend steeds meer intreden doen. Lokaal kan er ook nog een buitje vallen, maar meestal is het gewoon droog. Het kan waaien vanuit het zuidwesten, matig langs de kust en toch vrij krachtig bij ons in de buurt. Middag in de avond wordt het nog steeds een graadje of 20.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANBB, standaard 2 in de Leidse regio. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein, 21 minuten. En de N11 Leiden richting Bodegraaf tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12, 6 minuten vertraging.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Technus. Zullen we nog Justin Bieber en Hold On?
1: Ik denk dat ik het over onszelf heb afgeroepen. Want ik zei nog dat ik altijd te laat was vroeger. Die 8:30 dat ik het eng vond op de basisschool. Volgens mij hebben we nu hetzelfde. Want Brigitte is misschien ook wel te laat. Volgens mij is, of misschien is, moet ze wel op gesprek komen bij de directeur van de basisschool.
0: Bij de conrector.
1: Ja, we krijgen haar even niet te pakken.
0: Maar niet uit. We hebben in ieder geval iets anders. Want het is een eeuwenoude traditie. De cortège.
1: De cortège.
0: Dat is de optocht van de hoogleraren ter opening van het collegejaar van de universiteit. De koploper van deze kudde slimmerts heet dan weer de Pudel. Niet Padel, maar Pudel.
1: Ja.
0: En die vindt het wel weer mooi dat de opening van het academisch jaar van de Universiteit Leiden dit jaar in Den Haag was.
2: We zeggen tegenwoordig 1 universiteit in 2 steden. Dan moet je er ook naar gedragen. En we hebben 4 faculteiten inmiddels. 1/4 van de studentengehalte zit hier in Leiden. 25 jaar Alliantie. Dus ik ben groot voorstander.
3: Ik vond het een heel leuk idee. Kijk, Leiden heeft gewoon de Leidse Universiteit en al die prachtige historie. Ja, en wij zijn een toch een zich ontwikkelende studentenstad, maar toch ook alweer een aantal jaren. En ja, ik vond het heel mooi toen ze zei, nou, we gaan het ook een keer in Den Haag doen.
4: Ook nieuw, dit jaar mogen hoogleraren iemand meenemen. En deze hoogleraar loopt dus samen met zijn kleinzoon.
5: Daar ben ik heel trots op, want hij is een geweldige student. En het is een groot voorrecht dat ik met hem in de cortège mag lopen.
6: Ja, heel bijzonder. Ik vind het heel leuk. Ik heb hem vaak zien lopen. Ik was vaak in de zaal en dan kwam hij binnen. En om er nu mee te lopen is wel heel leuk. En gaaf dat het voor het eerst in Den Haag is ook. Dus het is een bijzondere ervaring ook voor mij.
7: Weet je wat dat was net?
8: Nee, eigenlijk niet.
7: Nee.
8: Oprecht niet.
9: Ja, dat is de opening van het academisch jaar voor de Leiden Universiteit.
7: Voor het eerst in Den Haag.
10: Voor het eerst in Den Haag in de geschiedenis. Ja.
7: Wat vindt u ervan?
10: Prachtig. Heel goed.
11: Dat vind ik eigenlijk wel mooi, dat Den Haag dat ook doet.
12: Ja, we zien het wel tenminste een keer wel in het echt.
10: In de stad van vrede en recht.
0: Vind ik gewoon mooi. Ja. Een beetje Haags?
1: Ja, ik kan wel een beetje Haags. Ik heb wel tijdje in Den Haag gewoond, ja.
0: Ja, zeg dan eens, wat is dat mooi dat de Universiteit Leiden hier...
1: Ja, het is toch mooi dat de Universiteit Leiden gewoon een keertje naar Den Haag komt dan.
0: Waarom moet ik denken aan Lucky TV?
1: Ja, omdat het mijn enige bron is van Haagse hebben geleerd. Dat heb ik allemaal van Sander geleerd.
0: De Pudel. En je hoorde ook nog burgemeester Jan van Zanen van de gemeente Den Haag. Of Schaafshagen. Dat dus. Het is de Centraal Plus ochtendshow. We gaan even back naar de 90s. Mr. Big and To Be With You.
13: Centraal Plus.

0: Mr. Bacon, to be with you tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is inmiddels 9:15. Woningcorporatie De Sleutels bereidt de samenwerking met de stichting Sakina uit. Statushouders gaan tijdens hun inburgering participatieuren uitvoeren in hun eigen woonomgeving. Ze helpen onder meer met schoonmaak, groen onderhoud en kleine klusjes. Yannick de Vries van De Sleutels in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hartelijk leuk om hier te zijn.
0: Welkom. Een samenwerking met stichting Sakina. Waarom die samenwerking?
1: Wij als woningbouwvereniging De Sleutels vinden het belangrijk om ook een goede leefomgeving voor onze huurders te creëren. En wij vinden dat goed wonen ook verder gaat dan alleen de voordeur. En ja, wij deden al, zoals je zei, in de uitbreiding in de samenwerking met stichting Sakina. Wij deden al veel met hen. En dat beviel eigenlijk heel goed dat wij deze samenwerking hebben uitgebreid om statushouders in te zetten om onze buurten en wijken schoon te houden.
2: Want wat heeft over het algemeen een wooncorporatie zoals De Sleutels dan eigenlijk te maken met statushouders of met mensen die van ergens anders vandaan een woning nodig hebben?
1: Ja, wij verhuren woningen, wij als De Sleutels verhuren woningen in Leiden en Voorschoten. En wij verhuren dat ook aan statushouders. Dat is een groep waar wij ook aan verhuren. Voor ons is iedere huurder gelijk. Wij vinden het belangrijk dat wij ook iedereen bereiken.
2: Maar het gaat toch ook wel gepaard met een ander type huurder dan als je iemand die net klaar is met studeren en ergens moet gaan wonen, die altijd in Leiden is geweest. En dan misschien iemand die een compleet andere achtergrond heeft. Dat zou je toch als verhuurder toch ook wel anders moeten omgaan met een huurder? Of valt dat mee?
1: Ja, bij ons start het huurproces eigenlijk hetzelfde. Iedereen heeft natuurlijk contact met de verhuurmakelaar. En daarna krijgen ze een welkomstgesprek met onze wijkbeheerder. En daarna zien wij toch inderdaad dat wij deze groep een beetje kwijtraken. Wij zien daarin een taalbarrière, misschien ook wat cultuurverschillen. Dus wij zouden graag deze groep meer willen bereiken.
0: Hoe bereiken jullie ze nu dan?
1: Op dit moment dus vooral via ons standaard verhuurproces. En daarnaast organiseren wij met onze verschillende maatschappelijke partners activiteiten. Waaronder met stichting Sakina. Daar is iedereen natuurlijk welkom. Maar op dit moment hebben wij nog niet een speciale aanpak gericht op statushouders. En daar komt deze samenwerking dan
0: om
1: heel
0: kijken.
1: Goed. Ja. Precies. Ja.
0: En om welke wijken en buurten gaat het dan precies?
1: Deze samenwerking, we werken al met Sakina samen in de Stevenshof en in Voorschoten rondom de Jan Evertselaan. Maar deze nieuwe samenwerking is eigenlijk voor al onze buurten in Leiden en Voorschoten. Dus al onze huurders profiteren ervan.
0: Oké. En jullie hebben dus al ervaring met dit project in andere wijken. Hoe ging dat? Wat is een beetje opgehaald?
1: Met dit project is eigenlijk nieuw. Dit is een nieuw concept wat wij hebben ontwikkeld. Dat wij statushouders inzetten hebben wij nog niet eerder gedaan. Maar wij hebben dus wel ervaring met de samenwerking met Stichting Sakina. Maar dat is dus vooral om mensen met elkaar te verbinden en te laten ontmoeten. Dus Sakina die organiseert allerlei workshops, kookworkshops. Ze hebben ook een vrouwengroep die heel erg gaat om het verbinden van vrouwen. Oh ja. Maar dat stuk met de statushouders is nieuw. Maar wel zijn we daar ontzettend enthousiast over.
0: Kijk, zijn de gemeenten hier dan nog bij betrokken? Of is het echt vanuit de woningcorporatie en de stichting Sakina?
1: De gemeenten Leiden en Voorschoten zijn niet bij dit specifieke project betrokken. Maar ik weet wel dat Sakina een samenwerking heeft met Voorschoten. Okay. Maar daar zitten wij verder niet.
0: Ik was even benieuwd. En misschien dat ze vanuit het gemeentehuis nu zitten te kijken. Hey, wat is dat voor een gaaf project en wat kunnen we daarvan leren?
1: Wat kan je daarvan leren? Ja, ik denk dat het belangrijk is om je ogen en open oren open te houden voor iedereen.
0: Ja.
1: En ook open te staan voor misschien onverwachte samenwerkingen die ook een maatschappelijke meerwaarde hebben. Ik denk dat we dat hiervan kunnen leren.
2: En hoe reageren bewoners erop? Want ik zou, als ik heel eerlijk nadenk over mezelf, stel ik ga naar ergens wat huren en dan word ik eigenlijk in één keer gevraagd om buiten op te gaan ruimen en een beetje te plantsoendiensten. Dan denk ik, daar heb ik helemaal geen zin in.
1: Sakina heeft deze statushouders, de nieuwkomers, daar hebben zij contact mee. We hebben vorige week, leuk om te vertellen, hebben wij een kick-off gehad. En daar waren de statushouders ook aanwezig. En een van hen vertelde dat hij voorheen werkte op een boerderij in Somalië. En daar werkte hij heel hard met zijn handen. En dat kon hij in Nederland eigenlijk niet doen. Hij ging naar taalles, want dat hoort bij de inburgering natuurlijk. Maar hij kon niet werken. Dus hij benadrukte eigenlijk ook heel erg daar dat hij het zo fijn vond dat hij de kans kreeg hier ook te werken.
0: Ook een stuk zingeving, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. En vorige week hadden we dus de kick-off en vandaag beginnen de werkzaamheden dus echt. Dus wat de andere bewoners ervan vinden, ja, ik denk alleen maar positief, want hun wijk wordt schoner. En zij zien mensen misschien ook van een andere kant. Dus ik denk dat het vooral alleen maar positief is.
2: Kijk, ja, en ook voor de buurtbewoners, die zullen natuurlijk ook gewoon blij zijn met een mooi gevoogd straatje. En gevogen straatje. En een mooi onderhouden groenplantsoen.
0: Zeker, zeker. En hoe lang gaat het project duren?
1: We hebben nu een samenwerking voor 3 jaar. Met, als het van alle kanten bevalt, de intentie om dat door te zetten. Dus het is niet echt een pilot. We gaan er gewoon gelijk helemaal vol voor.
0: Kijk, Yannick de Vries van De Sleutels. Dank voor de komst in de studio. Heel veel succes met de rest van het project. Maar volgens mij gaat het helemaal goed komen.
1: Dankjewel, leuk je te zijn.
3: Centraal plus Mark. Plus Robin.

0: Sasha en Austin. Daarvoor nog Lucas en Steve, Fireweeds en Little Giants met Keep Your Head Up. Zo, lekker hoor. Het is bijna 9 uur.
1: Ja, ik hoop dat je op de zaak bent waar je zou moeten zijn. Of dat je gewoon weer thuis bent van het kinderen afzetten op die basisschool. Maar wat je ook gaat doen, de rest van de dag kan gewoon weer lekker van start. Het startschool is geweest. De week is ook praktisch door de midden als je straks weer je boterhammetje hebt gegeten. De zon schijnt. Het is eigenlijk allemaal best wel netjes vandaag.
0: Ja, is lekker toch? Is prima. Het is gewoon weer de eerste week van september. De eerste week na de zomervakantie die alweer een halve week is.
1: Hou hem lekker hier. Rudo schuift zo meteen weer aan. Later in de middag gooi je natuurlijk gewoon Elmar de Buzz. Bus?
0: De Buzz.
1: De Buzz.
0: Ja, hier kan ik niet meer overheen.
1: En morgenochtend zijn wij weer terug. Veel plezier op je woensdag. En
0: dit was de ochtendshow van deze woensdag 2 september. Alle reportages en interviews kan je later vandaag terugvinden op onze website centraalplus.nl en via de gratis A.
1: En doen jullie ook even de groetjes aan Rudo van ons?
0: Dit is Suzanne Freek en Batterij. Fijne ochtend en fijne

0: Kleidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
3: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
2: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
4: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
2: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits stelt gelukkig niet al te veel meer voor. En er is goed nieuws te melden over de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. De weg is weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Vanaf Zoetermeer heb je nog wel 10 minuten vertraging. En verder viel op de A20 vanuit Gouda, vanaf knooppunt Terwegseplein tot aan Delfshaven, ongeveer 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D. Oh. Op de radio.
1: Met Christos Amsterdam en Mayo Mai. En ook de Gym Class Heroes. Je hoort de Stereo Hearts hier op Centraal Plus op deze...

woensdag. Dat het twijfel is. Nou, dinsdag is donderdag. Nee, het is woensdag. Het is 2 september 2026. Een nieuwe aflevering van Rudo hier. Ja, de dag na de grote verjaardagsshow van de gemeente Zoeterwoude kon je gisteravond zien om 7 uur. We telden af naar 10 voor 8, oftewel 7 uur 50. 750 jaar, snap je de link. Er werd afgeteld. Er werd ook een nieuw dorpslied gekozen. De grote polderbazen die zijn er met de winst van doorgegaan. De Dr. Kortmanstraat werd uitgeroepen tot de best versierde straat. En die winnen daarmee een kop koffie voor de hele straat en lekkers tijdens Burendag. En de grote polderbazen, ja, Mark, die is een van de muzikanten van de band. Die bel ik zo meteen. En we gaan zo meteen ook de grote polderbazen met het nieuwe Zoeterwoudse dorpslied draaien. Verder het nieuws van 9:30 zo meteen. Je hoort zo meteen Mark Wonink hier. Verder heb ik Post Malone voor je klaarstaan. Chemical Direct is deze week de plustrack met My Friend. En eerst Dua Lipa en The Baby. Dit is Levitating. Yeah.

0: Direct, my friend. Deze week de pluswerk hier bij Centraal Plus. Wij gaan even bellen met Mark. Hij is een van de bandleden van de grote polderbazen. Gisteren uitgeroepen tot het nieuwe dorpslied van Zoeterwoude tijdens de talkshow van de verjaardag van Zoeterwoude. Ja, Mark, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, voor jou zeker een hele goede morgen. Want samen met jouw vrienden van de band de grote polderbazen ben je de winnaar geworden van het nieuwe dorpslied van Zoeterwoude. Hoe voelt dat, de day after?
1: Ja, de dag daarna, het is even, je wordt anders wakker, hè? Nee, het is echt fantastisch. Nee, het is leuk. Je hoopt het. Je verwacht het niet. Je hoopt het. En als je het dan bent, dat is het alleen maar extra leuk.
0: Ja, jullie hebben dit liedje gemaakt. Dat hebben jullie ook ingestuurd voor de wedstrijd, hè? Het nieuwe dorpslied van Zoeterwoude. Mm-hmm. Je hebt de concurrentie ook een klein beetje gehoord, hè? Want gisteravond tijdens de talkshow werd er een compilatie gespeeld van de inzendingen. Toen je al die inzendingen hoorde, hoorde je daar ook wel serieuze concurrentie tussen?
1: Ik heb helaas niet de nummers volledig gehoord. En daar baal ik wel een beetje van. Nu hoor je inderdaad een klein stukje. En dan klinkt het allemaal leuk. En dan denken we zo van, ik wil hier meer van weten. En andere nummers dan denken we zo van, dat is niet mijn sausje. Dus dat is dan niet aan mij. Maar ik weet bijvoorbeeld dat rapnummer, daar ben ik nog wel heel nieuwsgierig naar. We zouden wel even volledig willen horen. Maar ik begreep dat alle nummers ook nog online komen te staan. Voor zover dat was. En dat lijkt me eigenlijk ook nog leuk om even goed te beluisteren.
0: Ja, want dat rapnummer, dat klonk ook echt heel professioneel gerapt. Het geluid was daar, tenminste voor zover ik kon horen, ook echt wel goed van. En dan gaat de burgemeester, die gaat dan op een gegeven moment de winnaar opnoemen. Die begint dan met goed refrein, goed dit. En wanneer hadden jullie door dat je dacht van, hey, maar dit gaat over de grote polderbazen?
1: Ik zelf eigenlijk vrij laat. Pas op het moment dat de naam genoemd werd, dacht ik, dus toch. Dat was eigenlijk meer een momentje. Nee, er was geen enkel moment dat ik dacht van, dit moet puur over ons gaan. Ik had wel bij alles wat gezegd werd, het slaat wel bij ons aan. Dus het had wel allemaal gekund. Dus ja, maar wat ik zeg, ik weet ook niet de samenstelling van elk liedje, van elke groep en elke artiest. Dus dat is natuurlijk ook een factor wat natuurlijk bij mij onbekend was.
0: Ja, en dan hebben jullie nu gewonnen. Je hebt gewonnen dat je vanmorgen al gedraaid bent in de ochtendshow. Ik ga jullie zo meteen ook draaien. Zoeterwoude, 750 jaar, gaat eruit met een knal. Dus dan mogen jullie ook gaan optreden. Dat zal rond het einde van het jaar zijn. En ik begrijp ook dat jullie met een videoclip bezig zijn. En die gaan we dan ook weer meerdere keren uitzenden op televisie bij ons. Beetje blij met de prijs?
1: De prijs hartstikke leuk. Hij kwam ook een beetje onverwacht. Dus we moeten al onze vakantieplannen opzij gaan gooien. maar dat zal vast wel lukken en dergelijke. En wat betreft de videoclip, dat was ook een ideetje vanuit onszelf. Dat dachten we, dat lijkt ons wel leuk om er gelijk iets saamhorig van te maken. Dus bij deze ook een oproep naar alle Zoeterwoudenaren. Voel je geroepen, pak je telefoon, zet het nummer op. Playback of blare zo hard mogelijk met het nummer mee. Zet Zoeterwoude leuk op de kaart. Want dan kunnen we met z'n allen de videoclip gaan maken.
0: Ja, Mark, ik heb jou nu aan de telefoon. Jij bent slechts een van de leden van de band en je bent de bassist. Kun je nog heel even kort vertellen, voordat we het nummer gaan draaien, wie de band nog meer vormen?
1: We hebben Quint op de zang. Quint die zingt. Bas doet de toetsen. Het leuke deuntje wat je op de achtergrond hoort. En Mike en Joris spelen allebei gitaar. En dan hebben we op de drum hebben we Robin.
0: Ik denk dat het tijd wordt om hem te gaan draaien. Mark, wil je hem zelf aankondigen?
1: Hier komt dan. Dit is mijn Zoeterwoude van de grote polderbaan.

0: Marshmallow en Cameron Wickham en Hollow. En daarvoor hoorde je nog de grote polderbazen. En dit is Mijn Zoeterwoude. Het nieuwe dorpslied werd gekozen gisteren tijdens de talkshow De Verjaardag van Zoeterwoude, waarbij er geproost werd op 750 jaar Zoeterwoude. Heb je die uitzending gemist of wil je hem nog een keer zien? Later vandaag online te zien via centraalplus.nl. Nu het nieuws van 9:30 met Mark. En daarna hoor je Temper City en Self Aware.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Een motorrijder is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de N206 in Leiden. De vrouw verloor op de Europaweg de macht over het stuur. Ze botste vervolgens tegen de vangrail en kwam ten val. Andere weggebruikers schoten direct de hulp en verleenden een eerste hulp. Daarna namen medewerkers van de ambulancedienst de zorg over. De motorrijder is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is niet bekend. De gemeente Leiderdorp onderzoekt of er een nieuwe pandakooi kan komen als vervanger van de verdwenen kooi op het Statendaalderplein. De kosten worden geschat op 15.000 tot 20.000 euro. Een nieuwe locatie is nog niet gevonden. De oude pandakooi verdween eind juli. Aanvankelijk was onduidelijk wat ermee was gebeurd. Later bleek dat de initiatiefnemer de kooi had geschonken aan een middelbare school in Eindhoven. Van diefstal was volgens de gemeente daarom geen sprake. De kooi wordt niet teruggehaald. Uit eerdere gesprekken met inwoners bleek dat veel jongeren gebruik maakten van de voorziening en graag een pandakooi willen houden. Leiderdorp houdt zaterdag 5 september weer de jaarlijkse jaarmarkt. Die vindt plaats op de Laan van Berendrecht en het Statendaalderplein. De markt begint om 10 uur. Bezoekers kunnen tijdens de dag onder meer in gesprek met leden van het gemeentebestuur. Ook worden vrijwilligersprijzen uitgereikt. Dit jaar is er voor het eerst ook een prijs voor een vrijwilligersorganisatie. Op het Cultuurplein presenteren culturele organisaties en sportverenigingen zich. Bezoekers kunnen daar ook verschillende sporten uitproberen. Nieuw op de jaarmarkt is een rodeo-stier. Deelnemers kunnen daarmee een geldprijs winnen. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, bewolkt, maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen, maar meeste tijd is het droog. Gaat waaien uit het zuidwesten, matig langs de kust, vrij krachtig in de middag en avond. In de regio wordt het 21 à 22 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een ongeluk viel op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Vlaardingen en Schiedam. 3 kilometer en 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

The Weeknd en In The Night op deze 2 september. Goedemorgen, 9:30 geweest. We kijken even naar de bekende jarige. Minka Bisschops is jarig, Nederlands atleten 24. Het is ook de verjaardag van Damson Idris, Brits acteur, vandaag 35. En Aaron Hersey Presley, ook jarig, Amerikaanse actrice, is 50 geworden. De Rotterdamse Nederlandse rapper Tim Beumers, 51. En Tom Stills is ook jarig, de Belgische wielrenner, is 55. Selma Hayek, Mexicaanse actrice, is 60. Het is ook de verjaardag van acteur Keanu Reeves, die is 62 geworden vandaag. Esther Oosterbeek, en nog van de Dolly Dots, 67. En het is ook de verjaardag van deze dame. Ik bedoel, deze dame. Het is de verjaardag van de dame die op deze 2 september 66 is geworden. Ze is geboren op 2 september 1960. Ik heb het over Rutja Kot, Surinaams-Nederlandse afkomst en zangeres. En ook de zangeres van deze hele mooie, nou, ballad kunnen we wel zeggen. Dit is Ik Kan Echt Zonder Jou. Het is voor

Ik kan echt zonder jou, Rutger Kot, op de verjaardag. Ze is vandaag 66 geworden. Je hoorde je op Centraal Plus. Met nieuwe muziek. De nieuwste Roxy Dekker kwam afgelopen vrijdag uit. Je hoort hem hier. Dit is Bare Minimum.

en Carnaval de Paris en Roxy Dekker. Je hoort de Bare Minimum op Centraal Plus. Met zometeen na het nieuws meer muziek hier. Je hoort dan onder andere Alex Warren.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.
3: Meer voor jou. En nu Alex Warren, Fever Dream, hoor je hier op

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
2: Met Keigo, Galit en Griffin, Save My Love en Alex Warren. Je hoorde Fever Dream. En daarmee is het 10 uur geweest op deze woensdagochtend 2 september 2026. Welkom, je luistert naar Centraal Plus. Ik ben Rudo met in dit uur het nieuws van de afgelopen 24 uur. En een track die jij erbij mag bedenken en door mag mailen via rudo@centraalplus.nl. Verder om 10:30 het nieuws met Mark en lekkere tracks voor je. Rondé, Oh My God, Claude, Écoutez-moi en dit is Whitney Houston. Rudo!

0: Janet Jackson en Runaway.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nieuws van de afgelopen 24 uur. Ik neem het even met je door. Onder andere over Peter de Jong. Die was in Centraal Plus backstage. Over de dierenambulance en het vogelasiel in de regio Leiden. Een nieuw schooljaar met een nieuwe borrel bij de studenten voor Leiden. Die brengen Leidenaars samen in de field. Dat doen ze vanavond om 19:30. Meer daarover nu op onze website centraalplus.nl. En hoe gaat de jaarmarkt in Leiden-Dorp er eigenlijk uitzien? Daan Binnendijk vanuit de gemeente Leiden-Dorp vertelt in ieder geval wat ze gaan doen in Leiden-Dorp met de gemeente. Komende zaterdag is de jaarmarkt. Verder van paniek naar aanpak, een wiskundeboekje speciaal voor brugklassers. En de nieuwe pannenkooi in Leiden-Dorp die gaat zo'n €20.000 kosten. De gemeente Leiden-Dorp onderzoekt de aanschaf van een nieuwe pannenkooi ter vervanging van de verdwenen pannenkooi op het Statendaaldeplein. Gaat een duur geintje worden. En de Language Café 071 die heeft maar één doel. Samen Nederlands leren, ontmoeten en verbinden in Leiden. Zaterdag vindt dat plaats. Dat Language Café 071. En de attracties van 2 en 3 oktober. Nou, ik zou bijna weer Rubberen Robbie draaien, net als gisteren. Maar in ieder geval, er zijn attracties bekend. Wil je weten wat er op die kermis staat? Check het nu online op centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar rio@centraalplus.nl.
0: Even mailen en misschien draai ik jouw tracksuggestie om 11:15.

0: Nou, als je er niet van houdt, dan heet hij Harry Styles. Je hoorde Harry Styles en American Girls. Het is tijd voor nieuws van 11:30. Meer muziek daarna. David Guetta en Bibi Rexha bijvoorbeeld. I'm Good Blue.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Een motorrijder is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de N206 in Leiden. De vrouw verloor op de Europaweg de macht over het stuur. Ze botste vervolgens tegen de vangrail en kwam ten val. Andere weggebruikers schoten direct de hulp en verleenden een eerste hulp. Daarna namen medewerkers van de ambulancedienst de zorg over. De motorrijder is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is niet bekend. De gemeente Leiderdorp onderzoekt of er een nieuwe panna-kooi kan komen als vervanger van de verdwenen kooi op het Statendaalderplein. De kosten worden geschat op 15.000 tot 20.000 euro. Een nieuwe locatie is nog niet gevonden. De oude panna-kooi verdween eind juli. Aanvankelijk was onduidelijk wat ermee was gebeurd. Later bleek dat de initiatiefnemer de kooi had geschonken aan een middelbare school in Eindhoven. Van diefstal was volgens de gemeente daarom geen sprake. De kooi wordt niet teruggehaald. Uit eerdere gesprekken met inwoners bleek dat veel jongeren gebruik maakten van de voorziening en graag een panna-kooi willen houden. Leiderdorp houdt zaterdag 5 september weer de jaarlijkse jaarmarkt. Die vindt plaats op de Laan van Berendrecht en het Statendaalderplein. De markt begint om 10 uur. Bezoekers kunnen tijdens de dag onder meer in gesprek met leden van het gemeentebestuur. Ook worden vrijwilligersprijzen uitgereikt. Dit jaar is er voor het eerst ook een prijs voor een vrijwilligersorganisatie. Op het Cultuurplein presenteren culturele organisaties en sportverenigingen zich. Bezoekers kunnen daar ook verschillende sporten uitproberen. Nieuw op de jaarmarkt is een rodeo-stier. Deelnemers kunnen daarmee een geldprijs winnen. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, bewolkt, maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen, maar meeste tijd is het droog. Gaat waaien uit het zuidwesten, matig langs de kust, vrij krachtig in de middag en avond. In de regio wordt het 21 à 22 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een pechgeval viel op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 10 minuten. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Let's go. Die Die, Jordi Shakira en Burna Boy en David Guetta met Bibi Rexha en I'm Good. En daarmee is het inmiddels 10:30 geweest. Wij gaan naar Sarah van Roenburg. Zij was in de studio bij Elmar te gast eergisteren alweer in de middagshow. Ze kwam praten over de jaarmarkt in Leiden-Dorp. Daar staat zij aankomende zaterdag met een aantal van haar vrienden van Pro om met mensen te praten. Want ja, ze gaat er niet alleen naartoe.
1: Nou ja, vanuit onze pro-fractie is bijna iedereen er. Een enkeling is op vakantie. Maar we staan daar, nou eigenlijk denk ik steeds met een man of 4, misschien zelfs 5. Dat zijn bestuursleden, maar dat zijn ook wat andere actieve leden die we vaker terugzien bij bijeenkomsten. En die het gewoon leuk vinden om de wijk in te gaan en met mensen te praten.
2: Dan gaan jullie 2 dingen meenemen. Allereerst appels, die gaan jullie uitdelen. Ja. Ben ik meteen benieuwd, wat voor kleur appel is dat?
1: Nou ja, dat... We hadden de appel, vorig jaar waren we natuurlijk nog PvdA en GroenLinks. En dan hadden we groene appels en rode appels.
2: Ja.
1: dus dat leek ons toen heel symbolisch mooi. Maar een appeltje voor de dorst is altijd leuk. En lekker gezond snacken. Dus wij dachten, we pakken gewoon de appels er weer bij. En ze zullen gekleurd zijn. Dus ik gok op een Elster.
2: En die gaan dus worden uitgedeeld aankomende zaterdag. Daarnaast hebben jullie ook vragenlijsten bij jullie. En jullie zijn benieuwd naar een aantal vragen die opgesteld zijn. Waar moet ik aan denken?
1: Nou, ik heb ze ook meegenomen. Dat kunnen de mensen natuurlijk thuis niet zien. Maar misschien online wel. We hebben gewoon heel kort van wat vindt u belangrijk? Wat mist u? Wat gaat er goed? En wat wilt u meegeven aan de politiek? En wat we merken is dat daar komt van alles langs. En wat heel belangrijk wordt gevonden is, dat weten we ook nog van vorig jaar. Toen hebben mensen ook hun adres kunnen achterlaten trouwens. Daar hebben we ook nog wel daarna nog wat gesprekken gehad. Niet al te veel, want mensen vinden het fijn op de markt zelf. Maar je haalt dan op wat mensen belangrijk vinden. Speeltuinen, veiligheid, verkeersveiligheid. En dat de stoepen goed toegankelijk zijn.
0: Maar dat er meer produs in Leiden-Dorp op de jaarmarkt aankomende zaterdag tussen 10 en 5 op de Laan van Berendrecht. Ook de gemeente zelf is er aanwezig. Daarover later meer in de uitzending ook een reportage op onze site centraalplus.nl. En natuurlijk heel veel marktkraampjes, attracties en foodtrucks. Ik vroeg aan jou, wat wil je horen bij het nieuws van vandaag? Astrid die zat goed op te letten en die hoorde al dat er appeltjes werden uitgedeeld. Die had het interview met Sarah gehoord van de week stuurt ze. En die wil daarom horen, Kim Appleby. Dit is Don't Worry.

gedeeld gaan worden door Pro op de jaarmarkt in Leidendorp zaterdag. Interview met Sarah van Roenburg nu terug te vinden op onze site centraalplus.nl. We kijken naar het weer morgen, of vandaag meer wolken dan gisteren. Het waait harder uit het zuidwesten, namelijk vrij krachtig tot krachtig. En de temperatuur ligt rond de 21 à 22 graden. Morgen vrijdag meer wind en een herfstachtige wind aan zee. Die is krachtig of hard uit de zuidwestenhoek. Wel zachte lucht, 's nachts temperaturen die niet onder de 16 tot 19 graden gaan. En overdag wordt het zo'n 20 graden. Zaterdag wordt het rustiger en droger, meer zon dan 21 graden. Zondag en maandag weer warmer met 23 tot 24 graden. Kijk, dat is op zich aardig dan voor het weekend weer. En vandaag eigenlijk ook best wel prima, toch? Hey, dit is Centraal Plus. Welkom. Je luistert naar Rudo op deze woensdag met Lost Frequencies Live It All zometeen. En dit is Alesso samen met One Republic. Dit is In Your Eyes.

0: Last Frequencies en Live It All bij Centraal Plus. Zometeen deel 3 van Rudo. We checken de dag van vandaag en wat we vieren en welke track erbij past. En zometeen hoor je ook Stella Lefty met Basten hier.
1: Rudo!

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Yes!

Dat is het zeker. Woensdag is het 2 september. Het is een mooie dag. Ja, gisteren was die eigenlijk nog mooier. Maar vandaag hebben we eigenlijk ook helemaal niks te klagen met temperaturen van rond de 20 graden. Ook nog wel zon. Af en toe een klein buitje. En vanaf zaterdag gaat het sowieso wel weer opklaren hier in de regio. En dat is ook wel fijn. Dan is het onder andere Pride Leiden met de botenparade. Met 50 boten door de grachten van Leiden tijdens die Pride. En wij gaan die live uitzenden. Mocht je er niet bij kunnen zijn, kan je het in ieder geval thuis kijken op je televisie via Centraal Plus. En later komt er ook nog eens een keer een samenvatting van die botenparade. En zo meteen Lady Gaga, Abacadabra, Paul Johnson, Over and Over. En dit is Chris Cross Amsterdam met Sera en Conor Maynard. Dit is Stay.

0: Bij Centraal Plus.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: woensdag 2 september 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: De dag van de kokosnoot. En vandaag is vooral bedoeld om te bedenken hoe belangrijk en gezond de kokosnoot wel niet is. En wat je er wel mee kan. Hè. Je kan bijvoorbeeld nu naar de supermarkt gaan en een paar kokosnoten halen. Of bij de groenteboer. En er gewoon een beetje mee gaan experimenteren. In ieder geval daar staat vandaag de noot centraal. De kokosnoot in dit geval. Ik zou zeggen, ga er lekker mee aan de slag. Ja, tenzij je er allergisch voor bent, dan is dat helemaal niet handig. Toch zijn er ook wel kokosnootplaten. Ik ga je niet te veel helpen, want volgens mij weten we allemaal wel welke we moeten gaan draaien. Want er is maar één kokosnootplaat. Maar vraag hem maar aan via rudo@centraalplus.nl.

0: Op Centraal Plus, 11:30. Robert hier met het nieuws en daarna Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. SM Hunt, Take Your Time.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Leendert de Lange heeft een woning aan de Zanderijlaan in Wassenaar voor 3 maanden gesloten. De politie heeft daar zaterdag een grootschalige hennepkwekerij ontdekt in de kelder. Ze gingen de woning in na een anonieme melding via Meldmisdaad Anoniem. De traumahelikopter is gisteravond geland op de parkeerplaats van sportcomplex De Vliet in Leiden. De hulpdienst werd opgeroepen in verband met de medische noodsituatie. Een persoon is langere tijd behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. In het complex waren nog veel mensen aan het sporten. Het landen van de traumahelikopter zorgde dan ook voor veel bekijks. En de politieke partij Studenten voor Leiden organiseert vanavond haar jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Dat doen ze bij de Field naast het station van Leiden. Vanaf 19:30 is iedereen gratis welkom. En het is natuurlijk geen oud en nieuw. Maar Studenten voor Leiden maakt hiermee een knipoog naar het nieuwe academische jaar dat deze week gestart is. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een droge dag trekt er vanavond regen over. De temperatuur loopt vandaag niet hoger op dan 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Don't Go Yet, joh, de Camila Cabello en Kid Rock nog. En al summer lang hier op Centraal Plus. We gaan bijna richting de lunch. Of we gaan richting de lunch. En dat doen we zo meteen na 12 met Animal van Cat's Eye. Yeah.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Meer
3: voor jou. De woensdagmiddag is begonnen met Cat's Eye. Dit is Animal.

0: is Rudo. Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Jesse, Gaxo en John, Turn the Lights Off. En Ketsa, You're the Animal op Centraal Plus, waar de woensdagmiddag begonnen is. De woensdag waar je op televisie vanavond ook weer kan kijken naar de straattalkshow Rudo. Vanavond vanaf 6 uur. Wat we precies gaan doen, ik weet het nog niet helemaal. Het kan zijn dat we naar de markt in Leiden gaan of naar de Weiland Games in Zoeterwoude. Wat het geworden is, ga je later vandaag zien op televisie bij Centraal Plus. En zo meteen hier een Centraal Plus reportage over de jaarmarkt in Leidendorp en wat de gemeente Leidendorp daar gaat doen. Verder hoor je de Purple Disco Machine, Adela met Eend in L.A. Maar eerst Jizu en Zane, de Zijs Closed.

0: Adela en Eend in L.A. En dat gaat dan niet over een eend in Los Angeles. Nee, het is Eend in L.A. Oftewel, als in het is niet in Los Angeles. Er zijn wel niks met het diertje te maken. En de Purple Disco Machine nog. En Yuzu met Zane en Eyes Closed. Ja, je hoorde eerder in deze uitzending al Sarah van Roenburg van Pro in Leiden-Dorp. Die staan op de jaarmarkt in Leiden-Dorp komende zaterdag. En ook de gemeente Leiden-Dorp is er. Zij staan er met het Welzijnsplein. Verder wordt de Vrijwilligersprijs uitgereikt. En is er van alles en nog wat te beleven op het podium wat daar staat op die jaarmarkt. En ja, natuurlijk ook nog foodtrucks en aanbiedingen van allerlei ondernemers die daar staan. Maar wij spraken voor het Centraal Plus Nieuws met wethouder Daan Binnendijk over de rol van de gemeente. En onder andere over de uitreiking van de Vrijwilligersprijs.
1: Nou, net als vorig jaar gaan we ook de jaarlijkse Vrijwilligersprijs uitreiken. In plaats van vorig jaar was dat aan het eind van de middag, doen we dat nu aan het eind van de ochtend. Zodat we hopen dat we nog meer publiek hebben dan vorig jaar. En we zijn als college de hele middag per tourbeurt zijn we aanwezig om vragen of opmerkingen te behandelen van bewoners die gewoon langskomen. We hebben een bank, we hebben koffie, dus wees welkom.
2: Hoe gaat de opening van de jaarmarkt eruit zien?
1: Nou, dat doen wij in samenwerking met Tamarco. Dat begint om 10 uur, openen we. En dan hebben we een heel programma. Er zijn koren, zijn er. Er zijn ook allerlei tentjes van allerlei organisaties die willen zich presenteren. En ook dit jaar zijn er ook een aantal sportverenigingen, waaronder bijvoorbeeld de IJsclub. Die presenteren zich ook om te laten zien wat ze allemaal kunnen doen. En wellicht ook wel ledenwerf.
2: Hoe gaat de uitreiking van de Vrijwilligersprijs er precies uitzien dit jaar?
1: Nou, we hebben natuurlijk al een keuze gemaakt. Dat maken we natuurlijk niet een dag van tevoren. Die keuze hebben we al gemaakt. Het was zoals elk jaar ontzettend lastig om een keuze te maken. We hebben een keuze gemaakt. Er is 1 vrijwilligersorganisatie van het jaar. En er zijn 2 vrijwilligers van het jaar. Dus we reiken 3 hoofdprijzen uit. Maar elke organisatie die genomineerd is, die krijgt ook een taart. En de eervolle vermelding van mij op het podium.
2: Er staat ook een rodeo-stier voor een goede doel. Gaat u een poging wagen?
1: Ik voelde die vraag al aankomen. Daar moet ik nog even over nadenken.

0: Ten trap, we zijn niet nodig. Het is 12:30, tijd voor het nieuws. Meer muziek daarna, onder andere van Jay-Z en Alicia Keys.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Leendert de Lange heeft een woning aan de Zanderijlaan in Wassenaar voor 3 maanden gesloten. De politie heeft daar zaterdag een grootschalige hennepkwekerij ontdekt in de kelder. Ze gingen de woning in na een anonieme melding via Meldmisdaad Anoniem. De traumahelikopter is gisteravond geland op de parkeerplaats van sportcomplex De Vliet in Leiden. De hulpdienst werd opgeroepen in verband met de medische noodsituatie. Een persoon is langere tijd behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. In het complex waren nog veel mensen aan het sporten. Het landen van de traumahelikopter zorgde dan ook voor veel bekijks. En de politieke partij Studenten voor Leiden organiseert vanavond haar jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Dat doen ze bij de Field naast het station van Leiden. Vanaf 19:30 is iedereen gratis welkom. En het is natuurlijk geen oud en nieuw. Maar Studenten voor Leiden maakt hiermee een knipoog naar het nieuwe academische jaar dat deze week gestart is. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een droge dag trekt er vanavond regen over. De temperatuur loopt vandaag niet hoger op dan 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu, meer muziek voor jou.

Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It en Jay-Z met Alicia Keys en Empire State of Mind. Het is 12:30 geweest. Woensdagmiddag, je luistert naar Centraal Plus. Hier hoor je altijd het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Vind je trouwens ook in onze gratis nieuws-app. Heb je die nog niet, even downloaden via de App Store, via Google Play. Blijf je altijd op de hoogte van het nieuws uit je eigen regio. Straks Nielsen, Beauty and the Brains, Air Survivor. Dit is Burning Heart op Centraal Plus.

Kingdom of Fear. Je hoorde Cameron Whitcomb hier op Centraal Plus aan het einde van Rudo voor vandaag. Vanmiddag de middagshow met Elmar. Vanavond ben ik er weer op televisie met Rudo, de straattalkshow. En morgenochtend om 9 uur natuurlijk een nieuwe Rudo hier op de radio. Ik wens je een hele fijne woensdag verder. En ik heb nu nog Rolf Sanchez voor je. Dit is Darto Un Beso.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Leendert de Lange heeft een woning aan de Zanderijlaan in Wassenaar voor 3 maanden gesloten. De politie heeft daar zaterdag een grootschalige hennepkwekerij ontdekt in de kelder. Ze gingen de woning in na een anonieme melding via Meldmisdaad Anoniem. De traumahelikopter is gisteravond geland op de parkeerplaats van sportcomplex De Vliet in Leiden. De hulpdienst werd opgeroepen in verband met de medische noodsituatie. Een persoon is langere tijd behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. In het complex waren nog veel mensen aan het sporten. Het landen van de traumahelikopter zorgde dan ook voor veel bekijks. En de politieke partij Studenten voor Leiden organiseert vanavond haar jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Dat doen ze bij de Field naast het station van Leiden. Vanaf 7:30 is iedereen gratis welkom. En het is natuurlijk geen oud en nieuw. Maar Studenten voor Leiden maakt hiermee een knipoog naar het nieuwe academische jaar dat deze week gestart is. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een droge dag trekt er vanavond regen over. De temperatuur loopt vandaag niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Leendert de Lange heeft een woning aan de Zanderijlaan in Wassenaar voor 3 maanden gesloten. De politie heeft daar zaterdag een grootschalige hennepkwekerij ontdekt in de kelder. Ze gingen de woning in na een anonieme melding via Meldmisdaad Anoniem. De traumahelikopter is gisteravond geland op de parkeerplaats van sportcomplex De Vliet in Leiden. De hulpdienst werd opgeroepen in verband met de medische noodsituatie. Een persoon is langere tijd behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. In het complex waren nog veel mensen aan het sporten. Het landen van de traumahelikopter zorgde dan ook voor veel bekijks. En de politieke partij Studenten voor Leiden organiseert vanavond haar jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Dat doen ze bij de Field naast het station van Leiden. Vanaf 7:30 is iedereen gratis welkom. En het is natuurlijk geen oud en nieuw. Maar Studenten voor Leiden maakt hiermee een knipoog naar het nieuwe academische jaar dat deze week gestart is. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een droge dag trekt er vanavond regen over. De temperatuur loopt vandaag niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een droneaanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. De middagshow van Centraal Plus, woensdag 2 september met Matt Simons. Plus. Dit is Loose Control.

Afrojack, Sia en David Guetta met Awake Tonight. En ook Matt Simons, Lose Control, die hoorde je bij Centraal Plus. Woensdag, het is 2 september, buiten. Nou, het was vanmorgen nog wel wat zonnig en op dit moment het is bewolkt. Komende dagen gaan ook onstuimig worden. Aankomende vrijdag belooft helemaal een natte dag te gaan worden met ook een behoorlijke wind. Volgens mij zag ik windkracht 5 of 6 voorbij komen. En dan aankomend weekend, het weekend waarin er echt heel veel georganiseerd gaat worden in de regio. Ja, dat belooft dan weer een mooi weekend te gaan worden met veel zonneschijn en een temperatuur tussen de 20 en de 23 graden. De middagshow is begonnen. Ik ben bij je tot 6 uur vanavond met zometeen Elton John en Britney Spears. Hold Me Closer. Eerst heb ik Usher. Dit is

Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer en ook Usher met More. Die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden in Wassenaar, Centraal Plus. Het gemeentehuis aan de Leidseweg in Voorschoten bestaat dit jaar 100 jaar, dus dat is een behoorlijke mijlpaal. En op 15 oktober 1926 werd het gebouw officieel geopend. En om daar alvast bij stil te staan, eigenlijk ja, die bijzondere mijlpaal dus, wordt tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september de eendaagse tentoonstelling 100 jaar Moederhuis georganiseerd. En bezoekers kunnen daar kennis maken met de rijke geschiedenis van dat hele bijzondere pand. Je moet alleen de foto maar even checken op onze eigen website centraalplus.nl. In het zwart-wit, echt ja, best wel heel erg bijzonder. Met zelfs een gebouw daarnaast die er inmiddels niet meer staat. En ben je benieuwd wanneer je daar terecht kan? Nou, check dan ook even onze website en de nieuwsapp. En het leuke is, ook kinderen die worden bij die viering betrokken. Want kinderen tot en met 12 jaar die kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd. En dat gaat dus allemaal gebeuren op zaterdag 12 september. Shakira, Zoo komt eraan. Eerst heb ik Dua Lipa. Dit is Illusion.

Shakira, ja, momenteel in de top 10 met haar Dai Dai, die WK-teamsong van dit jaar. En deze, ja, die dateert dan van begin dit jaar, Zoo. En die hoorde je bij Centraal Plus. Daarvoor Dua Lipa met Illusion. Het is de middagshow die in volle gang is met Curtains, Ed Sheeran. Eerst de nieuwste Sommieux, Feels Part 2.

0: Ed Sheeran Curtains. En Ed, ja, die heeft een paar weken geleden bekendgemaakt dat hij een sabbatical gaat nemen. Dat hij eigenlijk gewoon volledig even een soort van in de pauzestand gaat. Je hoorde hem hier bij Centraal Plus, waar ik zo dadelijk de tv-update voor je heb. Ook de Bausa en Magnetic en Banners met Someone to You. Die ga je horen na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Vanaf 1 januari wordt restafval bij laagbouwwoningen in Wassenaar nog maar 1 keer in de 2 weken opgehaald. Daarmee sluit Wassenaar aan bij de inzamelfrequentie van de meeste andere gemeenten in de regio. De maatregel is bedoeld om de stijgende kosten voor afvalverwerking beter beheersbaar te houden. Een halve bak lege kost immers net zoveel als een volle bak. En het moedigt inwoners aan om beter afval te scheiden. Zoeterwoude heeft een dorpslied. Tijdens de verjaardagshow gisteravond, die werd gemaakt op de dag waarop Zoeterwoude 750 werd, maakte burgemeester Carla Breuer bekend dat de uitgeschreven wedstrijd is gewonnen door de grote polderbazen met hun lied Dit is mijn Zoeterwoude. En de gemeente Oegstgeest roept inwoners op om bijzondere bomen voor te dragen voor de bomenlijst 2026. Op deze lijst staan monumentale en waardevolle bomen. Niet alleen die van de gemeente, maar ook bomen die eigendom zijn van inwoners of verenigingen of organisaties. Een boom die op de lijst staat wordt extra beschermd en kan niet zomaar gekapt worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. De temperatuur daalt niet zoveel door alle bewolking. Het kwik blijft staan op 16 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. In de avond trekt er regen over. En het wordt 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nootdorp 5 minuten oponthoud. Er staat een auto met pech. A20 Hoek-Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Banners en Someone to You. En ook de Bouwsa met Magnetic.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Bij Centraal Plus altijd het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En vanavond zie je onder andere dat de scholen weer zijn begonnen. Nou, misschien heb je dat ook wel gemerkt dat die scholen weer zijn begonnen. Afgelopen maandag natuurlijk op 31 augustus. En wij zijn vanmorgen eens gaan kijken in Voorschoten bij de Fortgenschool. Om even te checken hoe gaat dat nou? Hoe gaat dat met die verkeersveiligheid? En is iedereen daar weer aan gewend? Vanavond complete reportage op tv. En Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat wordt gevierd. Vandaag de laatste officiële dag van de viering van de feestweek. En de Weiland Games die zijn vanmiddag. En Rudo die is daar ook bij. Vanavond in de Straattalkshow ga je er alle beelden van terugzien via Ziggo kanaal 40 en 45 en bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele2, maar dan kanaal 1412. Is dit nieuwe muziek van

0: Even een soort kleine flashback naar afgelopen zomer. Misschien ben je er wel geweest. Miami, je hoorde Will Smith. En daarvoor ook nog Luna en Schoonzoon. Gisteravond, heb je het gezien of was je erbij? Het was druk op het Dorpsplein in Zoeterwoude. De talkshow 750 jaar Zoeterwoude met de presentator Rudo Slappendeel. Onder andere ook de nieuwe burgemeester, die zat er aan tafel. En leden van het kernteam. Het kernteam van 750 jaar Zoeterwoude, die het hele jaar al allerlei activiteiten organiseren. Nou, een van die activiteiten was het verzinnen van een nieuw liedje voor het dorp Zoeterwoude. Een grote verkiezing waar echt heel veel mensen aan mee hebben gedaan, van bandjes tot ingestudeerde AI-liedjes. Ja, op zich best wel heel erg bijzonder. Uiteindelijk gisteravond is de winnaar gekozen, de grote polderbazen. En vanmorgen heeft Rudo die grote polderbazen even gesproken over de winst.
1: Nee, het is echt fantastisch. Nee, het is leuk. Je hoopt het. Je verwacht het niet. Je hoopt het. En als je het dan bent, dat is het alleen maar extra leuk.
2: Ja, jullie hebben dit liedje gemaakt. Dat hebben jullie ook ingestuurd voor de wedstrijd. Hè? Het nieuwe dorpslied van Zoeterwoude. Mm-hmm. Je hebt de concurrentie ook een klein beetje gehoord. Hè? Want gisteravond tijdens de talkshow werd er een compilatie gespeeld van de inzendingen. Toen je al die inzendingen hoorde, hoorde je daar ook wel serieuze concurrentie tussen?
1: Ik heb helaas niet de nummers volledig gehoord. En daar baal ik wel een beetje van. Nu hoor je inderdaad een klein stukje. En dan klinkt het allemaal leuk. En dan denk ik bij zelf, ik wil hier meer van weten. En andere nummers, dan denk ik bij zelf, nou, dat is niet mijn sausje. Dus dat is dan niet aan mij. Maar ik weet bijvoorbeeld dat rapnummer, daar ben ik nog wel heel nieuwsgierig naar. We zouden wel even volledig willen horen. Maar ik begreep dat alle nummers ook nog online komen te staan. Voor zover dat was. En dat lijkt me eigenlijk ook nog leuk om even goed te beluisteren.
2: Ja, want dat rapnummer, dat klonk ook echt heel professioneel gerapt. Het geluid was daar, tenminste voor zover ik kon horen, ook echt wel goed van. En dan gaat de burgemeester, die gaat dan op een gegeven moment de winnaar opnoemen. Die begint dan met goed refrein, goed dit. En wanneer hadden jullie door dat je dacht van, hey, maar dit gaat over de grote polderbazen?
1: Ik zelf eigenlijk vrij laat. Pas op het moment dat de naam genoemd werd, dacht ik, dus toch. Dat was eigenlijk meer een momentje. Nee, er was geen enkel moment dat ik dacht van, ja, dit moet puur over ons gaan. Ik had wel bij alles wat gezegd werd, het slaat wel bij ons aan. Dus het had wel allemaal gekund. Dus ja, maar wat ik zeg, ik weet ook niet de samenstelling van elk liedje, van elke groep en elke artiest. Dus dat is natuurlijk ook een factor wat natuurlijk bij mij onbekend was.
2: Ja, en dan hebben jullie nu gewonnen. Je hebt gewonnen dat je vanmorgen al gedraaid bent in de ochtendshow. Ik ga jullie zo meteen ook draaien. Zoeterwoude, 750 jaar gaat eruit met een knal. Dus dan mogen jullie ook gaan optreden. Dat zal rond het einde van het jaar zijn. En ik begrijp ook dat jullie met een videoclip bezig zijn. En die gaan we dan ook weer meerdere keren uitzenden op televisie bij ons. Een beetje blij met de prijs?
1: De prijs is hartstikke leuk. Hij kwam ook een beetje onverwacht. Dus we moeten al onze vakantieplannen opzij gaan gooien. maar dat zal vast wel lukken en dergelijke. En wat betreft de videoclip, ja, dat was ook een ideetje vanuit onszelf. Dat dachten, ja, dat lijkt ons wel leuk om er gelijk iets saamhorig van te maken. Dus bij deze ook een oproep naar alle Zoeterwoudenaren. Voel je geroepen, pak je telefoon, zet het nummer op. Playback of blare zo hard mogelijk met het nummer mee. Zet Zoeterwoude leuk op de kaart. Want dan kunnen we met z'n allen de videoclip gaan maken.
2: Nou Mark, ik heb jou nu aan de telefoon. Jij bent slechts een van de leden van de band en je bent de bassist. Kun je nog heel even kort vertellen, voordat we het nummer gaan draaien, wie de band nog meer vormen?
1: We hebben Quint op de zang. Quint die zingt. Bas doet de toetsen. Het leuke deuntje wat je op de achtergrond hoort. En Mike en Joris spelen allebei gitaar. En dan hebben we op de drum Robin.
0: Ja, en ik denk dan moeten we toch dat liedje nog maar een keertje gaan draaien op de radio bij Centraal Plus voor het jarige Zoeterwoude. En op dit moment zijn dus die Weiland Games officieel bezig. De grote polderbazen. Dit is mijn Zoeterwoude. Hey, cool.

de verkiezing die ze gisteren officieel hebben gewonnen. De grote polderbazen. En dit is mijn Zoeterwoude. Die hoorde je bij Centraal Plus. Aankomend weekend en vandaag zijn ze officieel begonnen met de opbouw van het evenement. Dan is het weer tijd voor het dorpsfeest in Oegstgeest. En van de organisatie zometeen Yvonne Janka in de studio. Eens eventjes kijken hoe dat weekend exact gaat verlopen. En nu de weekend.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus Nieuws app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelevarensveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor Rijswijk, Plaspoepolder, 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Nootdorp een kwartier vertraging, daar staat een auto met pech. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht, 10 minuten oponthoud. A20 richting Gouda voor Moordrecht, 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland van Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. En de middagshow in volle gang met nu Bibi Rexha en Faithless. Centraal Plus. Dit is New Religion.

Een van de grotere dancehits van 2026 op naam van Bibi Rexha en Faithless. Je hoorde New Religion. Centraal Plus, woensdag, het is 2 september. En over exact een maand, ja, dan staan we aan de vooravond van Leiden Zonzet 3 oktober. En de afgelopen dagen, ja, druppelen er steeds allemaal berichten binnen over hoe de viering gaat verlopen, wat er allemaal gaat gebeuren, hoe het eruit komt te zien. En vandaag is bekend geworden, ja, hou je vast, Orgel Joke gaat gewoon naar de viering komen van Leiden Zonzet op de Nieuwe Rijn. De afgelopen jaren is dat wat kleiner geweest en dit jaar wordt dat weer groter. Ja, niet zo dat er meteen pontons komen te liggen, maar er komt wel een groot podium op het water met allerlei acts daarop. Nou, onder andere Orgel Joke, die komt daar dus op te staan. Ook een K3 tribute band, die is daar van de partij. Wat dacht je van bijvoorbeeld de All Stars? En dan moet je dan weer denken aan Henk Westbroek, die zit daar onder andere in, en Nol Havens. En ja, eigenlijk een beetje een oude bekende. Een band die al heel veel jaren op die Nieuwe Rijn staat, dat is Je Welste. Ook zij komen daar weer optreden. En ben je benieuwd naar de rest van het programma? Check dan even onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Nog een minuut of 50, dan is de werkdag ten einde. En vandaag zijn ze begonnen met de opbouw van het dorpsfeest in Oegstgeest. Dat gaat komende vrijdag officieel losbarsten. En een van de organisatoren, dat is Yvonne Janka. Zij is hier zometeen in de studio om uitgebreid te praten over 3 dagen feest in Oegstgeest. Heb ik nu Armin van Buuren voor je. Sex, Love and Water.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. En daarvoor Sex, Love and Water van Armin van Buuren. Ja, dit weekend dan staat ook Scheesbeer op zijn kop. Het is tijd voor het dorpsfeest. Na maanden van voorbereidingen is het eindelijk zover. Vanmorgen is de opbouw begonnen. En van de organisatie Yvonne Janka in de studio. Yvonne, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ben jij er samen met het complete team van vrijwilligers een beetje klaar voor?
1: Ja, we zijn er echt helemaal klaar voor. Want de spanning stijgt gewoon ook onderling. Dus het moet gewoon nu echt gebeuren.
0: Ja, vanmorgen officieel begonnen met de opbouw van het evenement. En dan ben ik wel even benieuwd. Met hoeveel mensen zijn jullie dat momenteel aan het doen?
1: Oh, eigenlijk zijn we afwisselend van het team zijn er mensen aanwezig. Maar we hebben ook vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor de opbouw. En we gaan gewoon tot vanavond door.
0: Ja, want zo'n oproepje is er geweest. Altijd op zoek natuurlijk naar mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Hoeveel mensen hebben zich dit jaar nieuw aangemeld om jullie te komen helpen?
1: Oh jee, ik heb die cijfers niet in mijn hoofd. We hadden maandagavond de vrijwilligersbijeenkomst. Dinsdagavond, sorry, ik ben echt veel te druk in mijn hoofd. Dinsdagavond vrijwilligersbijeenkomst. Er waren meer dan 50 vrijwilligers. En die staan allemaal te springen om te helpen.
0: Wauw.
1: En het was een mega mooie sfeer om mee te maken. Dat iedereen gewoon het warm hart toedraagt en wil helpen.
0: Maar dat is wel echt heel gaaf. De komende dagen dus opbouwen. En dan komende vrijdag, dan gaat het officieel beginnen. Dan heb ik hier een prachtig boekje. Eigenlijk een soort van bijlage uit de krant in mijn handen. Met het complete programma erin. En dan ben ik wel benieuwd, Yvonne. Waar ben jij nou het meest trots op?
1: Ik sowieso het programma van vorig jaar vond ik geweldig. Kinderspelen, poffertjes, 's avonds een feestavond voor de jongeren, overdag iets voor de ouderen. Dus die basis hebben we erin gehouden, want ik vind het belangrijk, of wij, dat er voor elke doelgroep iets is. Maar we hebben toch nog weer iets een schepje bovenop gedaan. Dus wat ik heel mooi vind is dat we vrijdagmiddag vanaf 5:00 een ondernemersborrel hebben, maar ook onze sponsors zijn uitgenodigd, maar ook de gemeente bij betrokken is en de PVOO. En we sluiten zondagochtend, we sluiten niet in de ochtend al af, maar zondagochtend is ook een gezamenlijke kerkdienst. Dat heeft de Raad van Kerken allemaal onderling geregeld. Dus dit soort items hebben we toegevoegd en daar ben ik echt heel blij mee.
0: Ja, ik moet zeggen, de lat ligt natuurlijk hoog vorig jaar. Het was een druk bezocht evenement. Merk je dat het inmiddels leeft? Begint het een beetje te borrelen in Oegstgeest?
1: Ja, echt. Ik word echt bijna dagelijks aangesproken over het dorpsfeest. Het is echt mooi om te zien dat mensen er echt ook naartoe leven en er zin in hebben.
0: Dus eigenlijk gewoon na 1 jaar al compleet ingeburgerd. Een aantal dingen uit het programma. Laten we even die avondprogramma's doornemen. Er gaat echt heel veel gebeuren. Van DJ's tot bandjes. Ze komen er allemaal te staan. En de toegang is volgens mij helemaal gratis.
1: Ja, de toegang is helemaal gratis. Gelukkig hebben we een heel mooi aantal sponsors nog kunnen vinden, waardoor dat echt mogelijk is ook. Wij beginnen vrijdagavond met Your Music Foute Party. Dus ik hoop dat er gewoon een leuke feeststemming in de tent is.
0: En welk liedje mag er dan niet ontbreken? Wat is jouw guilty pleasure?
1: Oh jee, dit soort vragen, daar ben ik niet op voorbereid. Ik heb geen idee.
0: Is er niet eentje waarvan je zegt, als die gedraaid wordt, dan ga ik heel hard mee staan zingen?
1: Ik durf het niet te zeggen.
0: Nee. Oké, okay. Nou ja, die bewaren we nog eventjes. Ben ik benieuwd.
1: Ik ben Duits, dus ik zit met hele andere liedjes in mijn hoofd.
0: Nou, dan wordt het toch gewoon Helene Fischer?
1: Ja, precies. Zoiets zou ik wel leuk vinden. Ja.
0: Nou, dan hebben we het antwoord ook meteen.
1: Ja.
0: Dat is dus de vrijdagavond, zaterdagavond. Wat staat er dan op het programma?
1: Zaterdagavond hebben we Je Weldste. Coverband uit Leiden. Heel veel mensen bekend natuurlijk. En tussendoor en daarvoor en daarna speelt onze eigen dops DJ Chris van der Gouwen. Dat komt hier helemaal doen als bijdrage aan het dorpsfeest. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
0: En hoe zit het dan bijvoorbeeld met activiteiten zoals touwtrekken en kratstapelen? Gaat dat ook nog door?
1: Nee, kratstapelen, dat was een ideetje. Maar dat is toch touwtrekken geworden. Want we wilden toch heel graag iets sportiefs, iets wat mensen kunnen doen. Dus het is touwtrekken geworden. Daar hebben we gelukkig een leuk aantal aanmeldingen voor. En het winnende team van vorig jaar, team van hoveniersbedrijf Glenn Rietveld, die hoopt natuurlijk dat ze weer met de wisselbeker naar huis gaan. Dus ik hoop dat er een beetje uitdaging in het spel komt. Dat er echt gestreden wordt om die beker.
0: Ja, een soort van de beker in eigen bezit houden.
1: Ja, dat is volgens mij wel hun doel.
0: Hey, en als we nou gaan kijken naar echt de organisatie, daar zit jij in. Hoe gaan die komende dagen eruit zien? Is het ook een beetje genieten of is het echt wel alert zijn en volledig gefocust op dat alles goed gaat verlopen?
1: Tot nu toe was het echt heel druk met voorbereidingen en dit. Maar ik moet zeggen, dat was vorig jaar ook zo. Sinds die vrijwilligersavond afgelopen dinsdag, dan slaat de sfeer helemaal om. Dan zie je hoeveel mensen er zin in hebben. En dan gaan wij ook een beetje in die relaxed modus. Dus we hebben er echt vooral zin in en we gaan zeker genieten.
0: Nou, vrijwilligersavond op het gemeentehuis in Oegstgeest. Met ook de burgemeester, die was daarbij.
1: Ja, klopt. Ja, die vindt het ook heel erg leuk om iedereen even een woordje toe te spreken. Dus leuk dat hij erbij was, zeker.
0: Ben ik ook wel even benieuwd. Een paar maanden geleden was jij hier in de studio. En toen was er een soort van noodkreet. Er was nog geld nodig om het evenement door te laten gaan. Klopt. Hoe hangt de vlag ervoor momenteel?
1: Ja, dat was wel echt een moeilijke periode. Want ja, je wil niks liever dan door met de voorbereidingen. Gelukkig hebben we echt zo keihard ons best gedaan. Ieder teamlid van ons om sponsors te werven. En dat is aardig goed gelukt. We hebben nog wel echt goed de omzet nodig komend weekend. Dus kom vooral en ga lekker drinken en eten, zodat we volgend jaar ook weer een dorpsfeest kunnen organiseren.
0: Ja, bij deze gewoon het oproepje. Maak er een knallend dorpsfeest van. De officiële opening, hoe laat is die vrijdag?
1: Die is om 7:00 zijn de sportprijzen. En net daarvoor gaan wij officieel openen, Mitsu en ik en de burgemeester.
0: Nou, volgens mij moet het een mooi weekend worden. Als ik het een klein beetje zo zie, vrijdag, nou, dan kan er nog wat regen vallen. Maar zaterdag en zondag. En dan zeker voor het terras, waar volgens mij weer allemaal van die voetdrukjes omheen komen te staan.
1: Ja, volgens mij hebben we echt ontzettend geluk met het weer. En alle regen die er komt, die is voor vrijdag voor 3:00, heb ik voor mezelf besloten. Dus dat komt goed.
0: Die is nou gewoon weggeblazen. Voor meer informatie is er een website waar het complete programma op terug te vinden is, Yvonne.
1: Ja, www.dorpsfeestoegstgeest.nl. Je kan je daar ook nog aanmelden. Ik ga even door als vriend van het dorpsfeest of als sponsor of als vrijwilliger. Doe dat alsjeblieft, want we kunnen het echt niet alleen.
0: Want die vrijwilligers zijn nu zeg maar wel helemaal vol? Of zeg je, meld je nu aan en dan kan je alsnog meehelpen?
1: Nee, je kan je nog steeds aanmelden. Je ziet heel makkelijk op de website op dorpsfeest.nl/vrijwilligers... welke plekken er nog vrij zijn. En als je inschrijft, dan sta je eigenlijk direct ingepland in het rooster. En we hebben een hele mooie presentatie uitgewerkt. Die krijgt iedereen die zich nog aanmeldt toegestuurd. Dan weet je precies waar je aan toe bent. En dan kan je alsnog meedoen.
0: Ik zou zeggen, maak er een knallend weekend van. En dat gaat allemaal gebeuren. Vrijdag, zaterdag en zondag 4, 5, 6 en 6 september. Yvonne, dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

Bare Minimum en daarvoor Adam Poort en Move. En ik sprak met Yvonne Janka. Ja, nu al een klein beetje moe en dan moet dat dorpsfeest nog gaan beginnen. Ze zijn vanmorgen vroeg begonnen met de opbouw bij de Lange Voort is dat. En dat dorpsfeest is dus komende vrijdag, zaterdag en zondag met heel veel activiteiten. Onder andere dus touwtrekken. Er komen allerlei DJ's en bandjes op het podium. Er is een talentenjacht. Er staan foodtrucks en nog veel en veel meer. En nou, volgens mij moet dat heel erg leuk gaan worden in een weekend waarin er dus heel veel plaats gaat vinden. Ook de vriendenfeesten met aankomende zaterdagavond een Dance Classics Party is ook helemaal gratis. En dat kan je dan weer gaan bezoeken in Park de Houtkamp in Leiderdorp. Het is de middagshow van Centraal Plus met Liam Payne en Rita Ora. Dit is For You.

0: Liam Payne en Rita Ora en For You, die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden in Wassenaar. Centraal Plus, onderweg naar het einde van de werkdag, bijna 4:55 geworden. Met zometeen de meest actuele tussenstand van de poll van deze week. Ook Can You Hear Me van Enrique Iglesias, die staat voor je klaar. Na weerverkeer en regio nieuws, hier is Robert.
1: Centraal Plus, meer voor jou. Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Vanaf 1 januari wordt restafval bij laagbouwwoningen in Wassenaar nog maar 1 keer in de 2 weken opgehaald. Daarmee sluit Wassenaar aan bij de inzamelfrequentie van de meeste andere gemeenten in de regio. De maatregel is bedoeld om de stijgende kosten voor afvalverwerking beter beheersbaar te houden. Een halve bak lege kost immers net zoveel als een volle bak. En het moedigt inwoners aan om beter afval te scheiden. Zoeterwoude heeft een dorpslied. Tijdens de verjaardagshow gisteravond, die werd gemaakt op de dag waarop Zoeterwoude 750 werd, maakte burgemeester Carla Breuer bekend dat de uitgeschreven wedstrijd is gewonnen door de grote polderbazen met hun lied Dit is mijn Zoeterwoude. En de gemeente Oegstgeest roept inwoners op om bijzondere bomen voor te dragen voor de bomenlijst 2026. Op deze lijst staan monumentale en waardevolle bomen. Niet alleen die van de gemeente, maar ook bomen die eigendom zijn van inwoners of verenigingen of organisaties. Een boom die op de lijst staat wordt extra beschermd en kan niet zomaar gekapt worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. De temperatuur daalt niet zoveel door alle bewolking. Het kwik blijft staan op 16 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. In de avond trekt er regen over. En het wordt 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 90 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelofarendsveen. Een half uur oponthoud na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum 10 minuten. A20 richting Gouda voor Moordrecht een kwartier oponthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven een kwartier vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 10 minuten vertraging. De N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus, de middagshow met Can You Hear Me van Enrique Iglesias.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Deze hele week is het Pride Week en die week die duurt 10 dagen. En aankomende zaterdag dan is die grote botenparade met bijna 50 boten door de Leidse grachten. Dat gaan we trouwens live uitzenden bij Centraal Plus. Dus mocht je er niet bij kunnen zijn of je bent aan het werk, ja, check het dan op tv of via de website centraalplus.nl. In ieder geval alle boten die gaan dus voorbij komen op tv. En dan de poll van deze week, ja, noodzakelijk statement of een jaarlijks feestje. 20% die zegt het is hoog nodig, dat statement van de Pride. 42% mooie combinatie van beide, dus een feestje en dat het ook wel een statement moet zijn. En 38% ja, die ziet het eigenlijk gewoon als een gezellig feestje. Overmorgen dan gaat Joyce de uitslag bekendmaken in het weekoverzicht van de poll van deze week. En stemmen kan je doen online via de nieuwsapp en de website.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Ja, en het wordt dus een bijzonder druk weekend. Er is echt heel veel te doen. En ook maar gelukkig, want komende zaterdag en zondag belooft het ook nog eens zonnig te gaan worden. Met een temperatuur tussen de 20 en de 23 graden. Another nu, dit is Talk to You.

0: Bekend van Die on This Hill en haar nieuwste Great Expectation. Sienna Spyro, die hoorde je bij Centraal Plus. Afgelopen maandag zijn de scholen weer begonnen. En dat betekent weer extra drukte, extra opletten en misschien wat vaker in de file staan. Vanmorgen zijn wij eens gaan kijken bij een school in Voorschoten, de Fortgenschool. Om te kijken, ja, zijn jullie er eigenlijk helemaal klaar voor, dat nieuwe schooljaar?
1: We zijn er zeker klaar voor, ja. Iedereen is fris en fruitig van de vakantie teruggekomen. Dus dat is wel fijn. En we hebben een ontzettend leuk team, ja, waar het enthousiasme van afstraalt. Dus we zijn er zeker klaar voor. En de kinderen ook, merkte ik al de eerste 2 dagen. Dus dat is fijn. De meesten komen toch wel met de fiets en lopend. Ja, dat gaat meestal wel goed. Maar je hebt wel bepaalde situaties waarbij je toch denkt, oeh, dat is wel spannend. Hier bij die fietsen zie je die plantenbakken staan. Die zijn onlangs zijn ze aangebracht. Dit is ook een eenrichting weggetje. Maar soms kwamen toch ouders toch even tegenovergestelde richting. Dus het was af en toe een beetje chaos. Het is nooit iets ergs voorgevallen. Maar ja, je kunt beter voorkomen dan genezen natuurlijk.
2: Hoe ga jij naar school altijd?
3: Lopend.
4: Ik ga meestal met de fiets naar school.
2: En gaat het goed altijd?
4: Ja, wel bijna altijd. Maar soms gaat er wel een auto voor onze school even snel langs. En dat is wel een beetje gevaarlijk.
2: Wat doen jullie op school nog meer om juist ervoor te zorgen dat kinderen veilig deel kunnen nemen aan het verkeer?
1: Ja, nou, we zijn school op 7 dan inderdaad. Dus dat betekent inderdaad dat de veiligheid, dat is sowieso de belangrijkste regel in het verkeer, dat heel erg benadrukt wordt hier op school. Met Veilig Verkeer Nederland hebben we een programma dat er verkeerslessen worden gegeven. Die worden door de docenten gegeven.
5: Hebben jullie wel eens last van fatbikes?
6: Ja.
7: Ja. Ja. Ja, zeker.
5: Ja,
7: zeker.
2: Wat moet je allemaal doen in die lessen?
8: Dan moet je fietsen over het schoolplein.
1: Groep 7 heeft een fietsexamen. Leggen ze een route af hier in Voorschoten. We moedigen het ook aan dat kinderen eigenlijk vanaf groep 6 eigenlijk wel zelfstandig moeten kunnen fietsen. Zodat ze met tripjes dat we op de fiets kunnen gaan. Dat is ook wel zo milieubewust.
2: Ik hoorde dat jullie ook nog een actie hebben om juist het verkeer hier te verbeteren.
4: Ja, dat doen we met duimpjes, want wat we dan doen is dan geven we duimpjes aan de kinderen die lopend en fietsend op school komen. Dat doen we eigenlijk zodat ze en leren fietsen en lopen en ook zodat er minder benzine wordt gebruikt.
2: Lukt dat een beetje ook? Gaan kinderen ook meer lopen en fietsen?
4: Best wel. Wat ik door had gehad was dat de eerste dag best wel veel mensen nog met de auto kwamen. Maar daarna kwamen er best wel heel veel mensen lopend en fietsend.
9: Centraal Plus.
10: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer.

Het was eigenlijk de laatste grootste hit die ze scoorden. En dat deden ze in 2019. De band Memories. De band Maroon 5 met het liedje Memories. En die hoorde je bij Centraal Plus. Daarvoor nog een hit uit de 30. Aitch en R&B. En dat staat dan weer voor Ring My Bell. Liedje staat in de 30. En de 30, dat is de hitlijst van Centraal Plus. En die kan je nalezen via de website centraalplus.nl. En hoor je uiteraard op de radio. Iedere zaterdagmiddag tussen 5 en 7. Erwin Prins die telt ze dan met je af van 30 tot en met 1. En dan maakt hij natuurlijk ook altijd eventjes de nieuwe plustrack bekend. En dat is de belangrijkste plaat. Een liedje waarvan wij denken, ja, dat gaat een hele grote hit worden. En die draaien we dan ook een week lang extra veel voor je op de radio bij Centraal Plus. Inmiddels, het is 4 minuten voor 5 geworden. Einde van de werkdag, nog 2 te gaan en dan is het alweer weekend. Betekent ook dat die eerste schoolweek alweer over de helft is. Nou, dat is natuurlijk altijd lekker. Zometeen dan ga ik je even bijpraten over het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar van vandaag. Er is veel gebeurd. Lees je ook terug via onze nieuwsapp die je gratis kan downloaden. En dit is Lady Gaga, The Dead Dance.

Supermarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan, want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 70 kilometer file. De meeste vertraging is er rond Rotterdam door ongelukken. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knoop de Hoek en Roetvaardersveen. Een half uur extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A20 Hoek van Holland richting Gouda is dicht na een ongeluk tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins-Alexander. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. De werkdag ten einde. Zometeen de nieuwsupdate. Nu Lola Jong. Centraal Plus. Dit is Messi.

0: Sander, My Body Isn't Ready. En ook Messi van Lola Jong bij Centraal Plus.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: Goed nieuws, de week is officieel doormidden.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: 5 uur geweest, onderweg naar huis. De R in de maand. Dus dat betekent dat er misschien wel weer een lekkere stamppot op tafel staat. Ik bedoel, stamppotten, ik ben er best wel dol op. Ik moet zeggen, in de winter dan net wat liever... Dan

in de zomer. Aan de andere kant, een lekkere andijviestampot in de zomer kan ook wel heel erg fijn zijn. Maar goed, de erwtenmaand, het is gewoon alweer september. Aan de ene kant een beetje wennen, aan de andere kant toch ook wel weer leuk. Een maand met heel veel activiteiten. Onder andere natuurlijk open monumentendagen gaan er aankomen. En komend weekend belooft helemaal druk te gaan worden met de vriendenfeesten in Leiderdorp, de jaarmarkt in Leiderdorp, de Pride Leiden en natuurlijk ook in Oegstgeest het dorpsfeest. En daar kwam Yvonne Janka een uurtje geleden alles over vertellen hier in de studio van Centraal Plus. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan. Ga ik je even bijpraten over het nieuws uit de regio van vandaag. Woensdag 2 september dus. Ook Pommelien Thijs komt eraan. Ik moet gaan naar Michael Jackson en Justin Timberlake. Dit is Love Lever

0: gaan.
1: Ik blijf het een mooi accent vinden, dat Vlaams, dat Belgisch. Pommelien Thijs en ik moet gaan.
2: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
1: En die update beginnen we in Wassenaar, want restafval in Wassenaar vanaf 2027 alleen nog maar eens per twee weken opgehaald. Dus als inwoner van Wassenaar wel eventjes iets om rekening mee te houden. Ja, dan een uitgebreid interview met Nina. Zij is beleidsmedewerker in Leiden bij de gemeente. En ik heb het met haar gehad over het inleveren van vuurwerk, legaal of illegaal. En zij legt eigenlijk heel gedetailleerd uit, ja, wat is nou precies wat je kan doen en hoe zijn de regels. Dan heb ik ook even gebeld met burgemeester Emo Jens van Oegstgeest, want hij heeft besloten geen vergunningen af te geven voor verenigingen en clubs. En er komt er ook geen vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling. Nou, dan compleet wat anders. Gemeentehuis Voorschoten viert 100-jarig bestaan met een tentoonstelling. Heeft dan ook weer te maken met Open Monumentendag op 12 september. Kan je in ieder geval in dat gemeentehuis gaan kijken. Vrijwilligers Dorpsfeest Oegstgeest, zij zijn er klaar voor. Gisteren is er een grote bijeenkomst geweest. En daarnaast 3 kanshebbers voor DZB Sociale Sleutel. De grote vraag is, wie verdient de prijs? En morgenochtend is Noëlle ter Woerd hier in de studio. Zij is de directeur van DZB. En dan komt ze in de ochtendshow bij Mark en Rabin uitgebreid vertellen over deze verkiezing. Dat en meer, online via de nieuwsapp en de website centraalplus.nl.
2: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

I Just Might, Bruno Mars. En daarvoor de Plus track. En die staat deze week op naam van Direct. Het is de voorloper van het nieuwe album dat eraan gaat komen. En over een paar maanden dan hebben ze ook een aantal grote stadionconcerten voor de boeg. My Friends, die hoorde je tijdens Centraal Plus, de middagshow. Met nu de nieuwste van Snelle. Dit is Plaats Delict.

0: stiekem toch wel een beetje Miss Songfestival. Gewoon 2 keer gewonnen. Loreen, je hoorde Tattoo. En ook de man die een paar dagen geleden bekend heeft gemaakt dat hij papa gaat worden voor de allereerste keer. Snelle, je hoorde Plaats Delict. Zometeen ga ik je het gesprek laten horen dat ik vanmiddag had met Nina. Zij is beleidsmedewerker bij de gemeente Leiden. En in Leiden en de regio kan je op 30 september vuurwerk gaan inleveren. Nou, hoe dat zit en wat de regelgeving daaromheen is, blijf luisteren. Ook Edge of Desire van Jonas Blue komt eraan. En zij wil mee, Flemming, na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Vanaf 1 januari wordt restafval bij laagbouwwoningen in Wassenaar nog maar 1 keer in de 2 weken opgehaald. Daarmee sluit Wassenaar aan bij de inzamelfrequentie van de meeste andere gemeenten in de regio. De maatregel is bedoeld om de stijgende kosten voor afvalverwerking beter beheersbaar te houden. Een halve bak lege kost immers net zoveel als een volle bak. En het moedigt inwoners aan om beter afval te scheiden. Zoeterwoude heeft een dorpslied. Tijdens de verjaardagshow gisteravond, die werd gemaakt op de dag waarop Zoeterwoude 750 werd, maakte burgemeester Carla Breuer bekend dat de uitgeschreven wedstrijd is gewonnen door de grote polderbazen met hun lied Dit is mijn Zoeterwoude. En de gemeente Oegstgeest roept inwoners op om bijzondere bomen voor te dragen voor de bomenlijst 2026. Op deze lijst staan monumentale en waardevolle bomen. Niet alleen die van de gemeente, maar ook bomen die eigendom zijn van inwoners of verenigingen of organisaties. Een boom die op de lijst staat wordt extra beschermd en kan niet zomaar gekapt worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. De temperatuur daalt niet zoveel door alle bewolking. Het kwik blijft staan op 16 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. In de avond trekt er regen over. En het wordt 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging zijn op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knopen de Hoeken, Roelofarensveen is de vertraging 30 minuten. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen knopen Ridderkerk en knopen de Bresseplein een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum 10 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Zij wil mee, Fleming. We gaan het hebben over vuurwerk. Vanaf 1 augustus is het namelijk verboden voor particulieren om vuurwerk te hebben, laat staan af te steken. En dat betekent dat er in heel veel gemeentes ook een actie op touw gezet wordt om zoveel mogelijk vuurwerk op te gaan halen. Onder andere gaat dat ook gebeuren in de gemeente Leiden. En beleidsmedewerker Nina is in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik ben wel eventjes benieuwd. Wat verwachten jullie ongeveer van deze actie en wanneer is die ophaaldag?
1: De ophaaldag is op 30 september op een woensdagochtend tot 1 uur 's middags. En we hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk vuurwerk wordt ingeleverd wat mensen nog thuis hebben liggen.
0: En praten we dan over het legale vuurwerk dat over is of het illegale vuurwerk dat eigenlijk uit het buitenland komt?
1: Al het vuurwerk is welkom. Er is een gespecialiseerd bedrijf en die kan zowel het vuurwerk wat al langer illegaal is als het vuurwerk wat consumentenvuurwerk was ophalen.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat het voor mensen een bepaalde drempel heeft om dat in te gaan leveren. Hoe spannend is dat? Want stel nou dat er zwaar illegaal vuurwerk tussen zit. Wat dan?
1: Dat is gewoon mogelijk. Het is natuurlijk illegaal, maar omdat we het belangrijker vinden dat mensen het veilig kunnen inleveren, staat er geen straf op. En het is ook helemaal anoniem. Je hoeft geen afspraak te maken, er wordt niks geregistreerd. Dus ik hoop dat we op die manier het voor mensen toch laagdrempelig kunnen maken om vuurwerk in te leveren. Ja, ook al is het illegaal.
0: Want wat ik me dan ook weer kan voorstellen, en dat hebben we ook teruggezien, er is berichtgeving over geweest over dit onderwerp, dat je het kan gaan inleveren. En heel veel reacties van mensen waren, maar het is toch ook illegaal om het zomaar mee te nemen, om het te vervoeren. Is daar een uitzondering voor op deze dag?
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk nog steeds verboden, maar er wordt pragmatisch mee omgegaan. Er zijn afspraken gemaakt met OM en politie, zij weten ervan. En ook zij vinden het belangrijker dat mensen veilig van het vuurwerk afkomen. En het dus uit de markt en uit de huis is. En zullen daar dus geen boetes op schrijven.
0: En als we dan gaan kijken naar het inleverpunt, de dag zelf. Is er een bepaald idee waarvan jullie zeggen, nou, we hopen dit of dat op te gaan halen?
1: Lastig te zeggen. Vorig jaar hebben we in Voorschoten een vuurwerkinleverpunt gehad. Toen is er 12 kilo opgehaald. We hopen dat het meer wordt. We denken ook dat het meer wordt, omdat het nu natuurlijk landelijk verboden is. Maar ik vind het lastig om daar een inschatting van te maken.
0: Ja, want als je zegt 12 kilo voor de hele regio, klinkt dat inderdaad heel weinig. Dan moet er bijna geld op toegelegd worden op zo'n dag.
1: Nou, dat valt wel mee. Het ministerie is verantwoordelijk voor de afvoer en die bekostigt het ook. Het zijn landelijke inleverdagen, dus op die manier hopen we zoveel mogelijk mensen te bereiken. En verwachten we dat het nog groter succes wordt dan vorig jaar.
0: En hoe gaat dat dan? Want dat vuurwerk wordt dan ingeleverd. En als het aan jullie ligt, aan de gemeente, dan wordt er veel ingeleverd als mensen dat nog thuis hebben liggen. Wat gebeurt er daarna? Dan wordt het weggehaald daar en dan?
1: Het wordt op het moment dat het... Er is een speciaal busje vanuit een bedrijf dat gespecialiseerd is in het afvoeren van gevaarlijke stoffen. Zodra het busje vol is of te vol is, gaan zij rijden. Dan komt er een ander busje waar het vuurwerk weer wordt ingeleverd.
0: En dan kan ik me voorstellen, mensen hebben misschien vuurwerk over. Die hebben dat vorig jaar voor veel geld gekocht, legaal in de winkel in Nederland. En die hebben zoiets van, ja, moet ik dat dan gratis gaan inleveren? Hoe zit dat?
1: Ja, dat is wel gratis. We gaan niet. Er is geen compensatieregeling voor particulieren. Voor handelaren is dat er wel. Dat is een landelijke regeling. Maar ja, als je zelf dus vuurwerk nog hebt, dan krijg je daar geen geld voor als je het inlevert.
0: En dan in de aankomende tijd, we gaan weer richting de feestdagen, richting de jaarwisseling. Wordt er streng opgetreden dit jaar tegen mensen die toch besluiten, ik ga wel wat afsteken of ik koop het uit het buitenland?
1: Zeker. Politie heeft een speciaal vuurwerkteam wat vuurwerk opspoort, illegaal vuurwerk opspoort. Aan de grenzen wordt natuurlijk extra gecontroleerd. Dus er is zeker veel aandacht voor vanuit de diensten om dat vuurwerk op te sporen. En ook vanuit de burgemeester wordt er streng opgetreden. Op het moment dat er vuurwerk wordt gevonden in je huis, kan de burgemeester daar een last onder dwangsom opleggen. En op het moment dat je huurder bent, kan dat er zelfs toe leiden dat je huurcontract wordt opgezegd. Dus daar zijn echt wel pittige maatregelen die er kunnen worden genomen.
0: Ja, dat kan flinke gevolgen hebben als ik het zo hoor. Nogmaals, die dag dat je het kan inleveren, wanneer is dat en van hoe laat tot hoe laat is iedereen welkom?
1: Woensdag 30 september van 8:30 tot 1 uur.
0: Nou ja, ik ben benieuwd. Laat ons sowieso even weten wat uiteindelijk de opkomst is geweest en hoeveel kilo er binnen is gehaald.
1: Ja. En de locatie is trouwens aan de Voorschotenweg, vlakbij Zwembad de Vliet.
0: Nina, dankjewel voor de toelichting.
1: Ja. Graag gedaan.
2: Centraal Plus.

Sunday, oh my god. De nieuwste hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. En daarvoor had ik een gesprek met Nina. Zij is van de gemeente Leiden, beleidsmedewerker. Over het inleveren van vuurwerk, dat kan op 30 september op een woensdagochtend is dat. Blijven we even in hetzelfde thema hangen, want ik heb vandaag ook een gesprek gehad met de burgemeester van Oegstgeest. Dat is Emiel Jentsch, want hij heeft besloten, er komt geen vuurwerkshow en er zijn ook geen vergunningen die worden afgegeven voor clubs en verenigingen.

0: Over een paar maanden dan is het oud en nieuw. En inmiddels worden er heel veel plannen bekendgemaakt. Wat gaan gemeentes wel en wat gaan gemeentes niet doen? En komt er een ontheffing voor het afsteken van vuurwerk? Ja of nee? Ik heb momenteel aan de telefoon de burgemeester van Oegstgeest. Dat is Emiel Jentsch. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, deze week is officieel bekend geworden. Er zijn geen ontheffingen die worden verleend in Oegstgeest voor verenigingen en clubs voor het afsteken van vuurwerk.
1: Dat klopt.
0: En ik ben wel even nieuwsgierig. Wat is de reden?
1: Ja, we hebben eigenlijk een relatief rustige jaarwisseling gehad de afgelopen jaren. De raad heeft wel gevraagd, zullen we vuurwerk vrij gaan? Uiteindelijk hebben we gezegd, dat willen we alleen doen als er een landelijk verbod komt. En dat landelijk verbod ligt er nu. Dus feitelijk zou je zeggen, dan heb je ook geen vuurwerk meer. Er zit alleen een muizengaatje in de wet. En die wet ligt er pas net. En die zegt eigenlijk inderdaad dat clubs, stichtingen en verenigingen vuurwerkshows mogen organiseren. Dat zijn geen professionele vuurwerkshows, maar dat zijn eigenlijk clubs die dat met elkaar doen. En wij zijn als gemeente niet goed voorbereid op het toetsen welke clubs wel, welke niet. Kunnen ze dit? Welke plek is veilig? En de handhaving en controle erop. Daar is gewoon te kort dag voor. En daarom hebben we besloten, of heb ik besloten, om geen ontheffing dit jaar toe te staan.
0: Betekent dat dan eigenlijk dat vanuit de landelijke overheid dit besluit een beetje laat is genomen en dat het uiteindelijk op de borden terechtkomt van de gemeentes?
1: Ja, maar er speelt wel meer. Op het moment dat we wel die capaciteit zouden hebben, dan moet je nog steeds een afweging maken of je dit wil. En dan speelt wat mij betreft ook wel mee dat het draagvlak onder inwoners voor vuurwerk de afgelopen jaren ook in Oegstgeest is afgenomen. We zien een groep die er heel veel plezier aan beleeft. Maar we zien ook een toenemende groep die er overlast van heeft en die afval ervaart. Mensen met een rieten dak die brandgevaar zien. Maar ook het dierenleed wat zwaar weegt. En ook dat moeten we meewegen als ik zou overwegen om een eventuele ontheffing te verlenen.
0: En als we nou gaan kijken naar de aankomende jaarwisseling, hoe ziet u deze voor zich?
1: Nou, ik ben niet naïef. Er zal een hele hoop vuurwerk nog in omloop zijn. En ook in Oegstgeest zullen we denk ik nog wel vuurwerk horen de komende tijd. Maar nog niet georganiseerd.
0: Nou, zijn er een aantal gemeentes, denk aan Leiden en Voorschoten. Zij hebben aangekondigd dat er een show gaat komen rond de jaarwisseling. Hoe zit dat in Oegstgeest? Want ik begreep dat daar ook niks gaat gebeuren.
1: Nee, de andere kant is natuurlijk dat je professionals kan inhuren om een show te organiseren. Dat gaan we ook niet doen dit jaar. En ook dat heeft een aantal redenen. Eén, als je nu nog wil aansluiten om een vuurwerkshow te vinden. Ik denk dat er heel veel gemeenten zijn die nu al die contacten hebben. Dan zal dat heel lastig worden. Tweede, zit er best wel veel kosten aan zo'n vuurwerkshow. Die heb ik nu niet voorzien. En de meerwaarde voor zo'n vuurwerkshow, zeker als je kijkt naar het voorkomen van opstootjes in de openbare ruimte, die zie ik niet. Anderzijds kun je wel zeggen, ik sluit hem ook niet helemaal uit. Het kan een soort gezelligheid geven. Wij kennen zo'n vuurwerkshow ook van Koningsdag in het verleden. En dat bracht toch een hoop mensen op de been. Maar voor dit jaar is het te kort dag.
0: En wat betekent dat dan voor inwoners die toch wat willen gaan doen? Zeggen jullie, de gemeente Leiden organiseert wat, gaat die kant op?
1: Nou, dat zullen ze zelf wel bedenken. Ik ga niet actieve inwoners naar Leiden sturen. Maar die publiciteit daarover, die zal ook onze inwoners kunnen bereiken. En ja, nieuwjaar, oud en nieuw is natuurlijk nog steeds heel gezellig. En dat heeft de afgelopen jaren, hebben mensen dat ook gemerkt, die geen vuurwerk hebben afgestoken. Door gewoon mensen die op straat elkaar feliciteren. Het lichte vuurwerk, en dan heb ik het gewoon over de sterretjes, dat mag nog wel afgestoken worden. En ook elkaar feliciteren. En volgens mij zijn er ook nog steeds heel veel champagnekurken die kunnen ploppen in Oegstgeest. En ook dat zorgt voor gezelligheid.
0: En wat betekent dat dan uiteindelijk voor de toekomst? Als we gaan kijken over een aantal jaar, de jaarwisseling dan wel met een plein en activiteiten? Of moeten mensen uiteindelijk gewoon zelf gaan bepalen en beslissen, we gaan dit of we gaan dat doen?
1: Ik wacht dit jaar af. Ik evalueer het ook. Ik kijk hoe het is gegaan. En als in de toekomst blijkt dat er een goed initiatief ligt, dan gaan we daar naar kijken. Aan de andere kant weeg ik ook mee dat vuurwerk een steeds groter deel van de mensen eigenlijk vuurwerk liever niet meer ziet.
0: Dus dat betekent eigenlijk gewoon afwachten wat er gaat gebeuren. Hoe streng gaat de gemeente Oegstgeest handhaven op mensen die het of in bezit hebben of afsteken zo rond de jaarwisseling?
1: Ik vind het niet kunnen als mensen het afsteken. Maar ik zeg er gelijk bij, er is ook weinig capaciteit om dat te handhaven. De politie heeft die avond zoveel andere prioriteiten. En dan heb ik het echt over vuren die aangestoken worden. Mensen die dronken zijn en voor openbare orde en veiligheidsproblemen zorgen. Dat het handhaven op vuurwerk niet de hoogste prioriteit kan krijgen in het komende jaarwisseling.
0: En zegt u dan, het gaat ook wel spannend worden, ook als burgemeester zijnde, om ja, toch te zien wat gaat er gebeuren. Misschien een beetje niet weten wat er kan gaan gebeuren op zo'n avond waarin voor heel veel mensen toch iets nieuws is?
1: Nou, ik ben 10 jaar burgemeester van Oegstgeest. In 10 jaar tijd heb ik überhaupt het afsteken van vuurwerk zien afnemen in onze gemeente. Veel mensen houden rekening met elkaar. Je ziet dat mensen ook een plek zoeken waar het nog wel kon de afgelopen jaren toen het nog mocht. Gelukkig zie je ook mensen die hun vuurwerk opruimen. Dus er waren eigenlijk geen relevante openbare orde en veiligheidsproblemen. Dus die verwacht ik voor aanstaande jaarwisseling ook niet. Maar ik denk de mensen die hadden gehoopt dat het nu stil zou zijn, ja, dat die teleurgesteld zullen zijn.
0: Wij gaan het in de gaten houden, de jaarwisseling over een aantal maanden. En de komende tijd wordt er steeds meer over duidelijk. In ieder geval in Oegstgeest dus geen vuurwerk. En er komt ook geen show georganiseerd door de gemeente. Burgemeester Emo Jens, dank voor de toelichting.
1: Graag.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 1:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 1:30 tot 7 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot 30 oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien. Het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat nog 50 kilometer file. De langste file is dan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelevarensveen een 30 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Bresseplein 10 minuten oponthoud. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Prins Alexander. Een 30 minuten oponthoud de opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek. Meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Vanaf 1 januari wordt restafval bij laagbouwwoningen in Wassenaar nog maar 1 keer in de 2 weken opgehaald. Daarmee sluit Wassenaar aan bij de inzamelfrequentie van de meeste andere gemeenten in de regio. De maatregel is bedoeld om de stijgende kosten voor afvalverwerking beter beheersbaar te houden. Een halve bak lege kost immers net zoveel als een volle bak. En het moedigt inwoners aan om beter afval te scheiden. Zoeterwoude heeft een dorpslied. Tijdens de verjaardagshow gisteravond, die werd gemaakt op de dag waarop Zoeterwoude 750 werd, maakte burgemeester Carla Breuer bekend dat de uitgeschreven wedstrijd is gewonnen door de grote polderbazen met hun lied Dit is mijn Zoeterwoude. En de gemeente Oegstgeest roept inwoners op om bijzondere bomen voor te dragen voor de bomenlijst 2026. Op deze lijst staan monumentale en waardevolle bomen. Niet alleen die van de gemeente, maar ook bomen die eigendom zijn van inwoners of verenigingen of organisaties. Een boom die op de lijst staat wordt extra beschermd en kan niet zomaar gekapt worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. De temperatuur daalt niet zoveel door alle bewolking. Het kwik blijft staan op 16 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. In de avond trekt er regen over. En het wordt 22 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelvarensveen is de vertraging 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Harmelen. 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
2: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

deze week. En ik moet zeggen, nou, het is wel echt een banger ook hoor. Het is van een Duitse DJ. Wie dat is, dat hoor je straks rond 7:45 ongeveer. En verder natuurlijk ook nog die Baars in de House Mix, editie nummer 211. Genoeg reden om lekker te blijven luisteren de komende 2 uur naar Centraal plus Michael, hier op Centraal Plus.

0: Calvin Harris samen met Dua Lipa en Jan Falk. En daarvoor nog Treat You Better van Shawn Mendes op Centraal Plus.
1: De Michael Barentse Show presents Hit or Shit.
0: Ja, bij Hit or Shit gaan we altijd kijken of nieuwe muziek de playlist in moet bij Centraal Plus. En deze keer gekozen voor een nummer van Milo Laat Het Lukken. Ja, en het is dus de vraag, gaat het Milo inderdaad lukken om die playlist in te komen? Het nummer heet Alleen Jij en die ga ik zo meteen draaien. Het is een kort nummer, 1 minuut 58, dus nou, je moet eigenlijk toch wel heel snel al je mening klaar hebben. Heb je die mening klaar, kan je een mailtje sturen naar michael@centraalplus.nl. En daarin hit of shit. Heel duidelijk, vind je het leuk, dan stuur je hit. Vind je helemaal niks, dan stuur je shit. Zometeen na het regennieuws van 7:30 ga ik bekendmaken of het dus een hit of shit wordt. De hit of shit van vandaag is Milo Laat Het Lukken met Alleen Jij.
2: My boy sees

Milo laat het lukken, alleen jij op Centraal Plus. En dat is de hit or shit van vandaag. En jij mag dus bepalen of we dit vaker gaan draaien. Je kan een mail sturen naar michael@centraalplus.nl. Hit als je hem vaak wil horen of shit als je hem niet meer wil laten. Of nooit als ik hem nooit meer mag draaien en je wilt hem nooit meer horen. De hit or shit van vandaag was dus Milo laat het lukken met alleen jij. Nu, Katy Perry, Waking Up in Vegas.

0: Ash, Stop the Wedding. En daarvoor nog So Easy to Fall in Love van Olivia Dino Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Met zometeen die samenwerking tussen Pommelien, Thijs en Mo, het midden. En ook Chris Cross Amsterdam komt eraan. Maar eerst nog een update uit jouw regio. Met het laatste nieuws, weer en verkeer.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Vanaf 1 januari wordt restafval bij laagbouwwoningen in Wassenaar nog maar 1 keer in de 2 weken opgehaald. Daarmee sluit Wassenaar aan bij de inzamelfrequentie van de meeste andere gemeenten in de regio. De maatregel is bedoeld om de stijgende kosten voor afvalverwerking beter beheersbaar te houden. Een halve bak lege kost immers net zoveel als een volle bak. En het moedigt inwoners aan om beter afval te scheiden. Zoeterwoude heeft een dorpslied. Tijdens de verjaardagshow gisteravond, die werd gemaakt op de dag waarop Zoeterwoude 750 werd, maakte burgemeester Carla Breuer bekend dat de uitgeschreven wedstrijd is gewonnen door de grote polderbazen met hun lied Dit is mijn Zoeterwoude. En de gemeente Oegstgeest roept inwoners op om bijzondere bomen voor te dragen voor de bomenlijst 2026. Op deze lijst staan monumentale en waardevolle bomen. Niet alleen die van de gemeente, maar ook bomen die eigendom zijn van inwoners of verenigingen of organisaties. Een boom die op de lijst staat wordt extra beschermd en kan niet zomaar gekapt worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. De temperatuur daalt niet zoveel door alle bewolking. Het kwik blijft staan op 16 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. In de avond trekt er regen over. En het wordt 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: Tommelien, Thijs en Mo, het midden en daarvoor nog Mai on Mai van Chris Cross Amsterdam.
1: De Michael Barentsen Show presents Hit or Shit.
0: Ja, en de Hit or Shit van vandaag is een plaat van Milo Laat Het Lukken, het nummer Alleen Jij. En ja, wel een grappig feitje, want over precies één maand, dan staat Milo Laat Het Lukken in Leiden tijdens het Leids Ontzet Festival. Hij staat er op de vrijdag samen met onder andere Busy. Maar ja, nu is eigenlijk de grote vraag, is het een hit or shit? Ja, ik ga je niet langer in spanning laten. Het is namelijk gewoon een dikke hit. Maar liefst 83% van de stemmen, die vindt dit een hit. Dus we gaan hem vaker horen hier op Centraal Plus. Milo Laat Het Lukken met Alleen Jij. Zometeen hoor je de clubbanger van deze week. Maar eerst nog Robin Fick

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu. Meer

0: En Cardi B op Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Met ook nieuws uit die regio's. En we beginnen in Leiden, want 3 kanshebbers voor de DZB Sociale Sleutel. Ja, want uit maar liefst 30 nominaties heeft een vakjury 3 genomineerden gekozen. En je kan dan tot 8 oktober kan je stemmen wie dan van de 3 deze prijs moet gaan winnen. Nou, wie dat precies zijn kan je vinden op onze website www.centraalplus.nl of via onze gratis nieuwsapp.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever.

dit was zo'n nummer. Op een gegeven moment kon ik hem echt niet meer horen. Toen werd hij echt gewoon te vaak gedraaid. Nou, nu een paar jaar later vind ik het eigenlijk best wel lekker. Alexis Jordan met Happiness op Centraal Plus. En daarvoor nog Better Days van Dermot Kennedy. Zometeen hoor je Taylor Swift, You Need to Calm Down. Maar eerst nog Bluff. Dit is Holiday in Spain.

0: Plus met Kian de Crow, I'll Be Waiting. Waar het nu tijd is voor de Baars en de House Mix. En dat betekent 6 remixen. En dat vervolgens in één grote mix van 12 minuten. Dit is alweer editie nummer 211 van de Baars en de House Mix. Hier op Centraal Plus.
1: Baars. Baars in de House Mix.
2: Okay, everybody, let's play games, huh?

Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. En daarvoor dus de Baars in de House Mix editie nummer 211. 6 remixen in 1 grote mix. Zometeen krijgen we van mij nog Kygo en Eva Max met Whatever. En ook nog de Black Eyed Peas met Let's Get It Started klaar. Maar eerst deze klassieker van Coldplay. Every teardrop is a waterfall.

0: Kygo en Eva Max met Whatever. Ja, die is toch wel een klein beetje afgekeken van Shakira met de Whatever, Whenever. Maar dan in een nieuw jasje. En daarvoor nog Every Teardrop is a Waterfall van Coldplay. Ja, ik had hem al beloofd, hè. De Black Eyed Peas, Let's Get It Started, komt er zo aan. Maar eerst ga ik zeggen, tot volgende week. Want dit was hem alweer voor deze week. Volgende week woensdag ben ik weer van 7 tot 9 hier op Centraal Plus. Met een nieuwe Centraal Plus Michael. Met dan ook weer nieuwe hits or shit. Een nieuwe clubbanger. En natuurlijk een nieuwe Baars in de House Mix. Ik zou zeggen, fijne week nog. En tot volgende.
1: Let's get it started in here.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran. En ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is, aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht tot de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Show.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang. Maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu